0: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
1: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
2: Of zoals wespen van mijn terras.
0: Of zoals indringers uit je tuin.
2: Oh ja.
0: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
3: Stop, identificeer jezelf.
0: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
4: Nostalgie. 6:00, heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er is een stijgende agressie tegen het NMBS-personeel.
5: Elke dag worden gemiddeld 7 werknemers, vooral dan treinbegeleiders, verbaal en fysiek aangevallen. Daardoor melden zich al maar meer NMBS-mensen ziek. En het aantal uren arbeidsongeschiktheid verdubbelde tot meer dan 100.000. Toch werken de spoorwegen heel hard om dat geweld preventief aan te pakken. Dat bevestigen ook de vakbonden. Dat gaat van extra maatregelen, speciale acties tot anti-agressietrainingen. En de NMBS investeert ook in bodycams voor het personeel en extra controle. Er is nog altijd geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers om te kijken op welke domeinen ze kunnen besparen, want dat verliep erg moeilijk. Vandaag praat premier De Wever met elke vice-minister apart. Morgen vergadert het kernkabinet en moet hij beslissen of de ministers zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huurprijs van dat appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat in Spanje. Marie Carmen werd 87.
6: Nostalgie weer.
5: Afwisselend buien en opklaringen. En het is fris bij zo'n 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden. Plaatselijk kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag is het dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
4: De grond ligt bezaaid met blaadjes. Ja, mannetjes, de herfst die is nu echt wel begonnen. Een lekkere warme chocomelk misschien om de dag in te zetten. Zou kunnen smaken, hoor. Ik doe er een toefje Madonna en een snuifje Five bij. Goedemorgen. Ook al begonnen aan die donderdag, laat rust van je horen in de Nostalgie-app.

0: met Veronique de Kok.
1: Een goeiemorgen, welkom bij Nostalgie. Hier zijn we weer. Het is donderdag vandaag. Dag Sander.
2: Een goeiemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
1: Alles goed?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Goed geslapen?
2: Ja, en mijn hondje begint langer. Ik ben echt zo'n vader, hè. Alt maar over die hond. Maar mijn hondje, ik ga het toch doen. Mijn hondje begint langer en langer te slapen. Een blok van 6:30 deze nacht. Goed, hè?
1: Hey, dat is wel flink, hè?
2: Ja, ze is heel flink, ons stelletje.
1: Ze wordt groot, hè?
2: Heb jij lekker geslapen?
1: Ik heb fantastisch geslapen. Ja, als een echte baby.
2: Oh, fantastisch toch, mannetjes. Ja. De donderdag die zit dus duidelijk vol goede energie.
1: Ja, en die energie die is ook duidelijk al voelbaar in de Nostalgie-app. Want ze zijn wakker.
2: Ja, helemaal. Christa uit Assen, die stuurt goedemorgen Sander en Vero. Hele fijne donderdag, we zijn er weer vroeg bij. Stuurt ze, wie is er nog bij? Frank is erbij. Die stuurt goedemorgen Vero, Sander en Bart. Ik ben terug van weg geweest. Ik had wat last van een ongemakje, maar nu helemaal terug. Bart uit Hamme, die is er ook wel bij, laat hij weten. Ook Francis uit Evergem stuurt goedemorgen Sander. En de charmante Veronique de Kok, een fijne dag. Gunther uit Overijs, die is alweer onderweg naar het ziekenhuis om de patiënten te verzorgen en zijn team te stimuleren in de Europa ziekenhuizen. Jawel. En Edwin uit Tienen, die stuurt goedemorgen Sander en Vero. Het wordt een regenachtige dag, maar met veel muziek wordt het weer genieten. En Tom uit Belzele die is er weer een lap op aan het geven in de haven van Antwerpen. K1227, het zal wel zijn. Inderdaad, een regenachtige, herfstachtige dag vandaag. Maar dat belet ons niet om er gewoon keihard voor te gaan op deze donderdag. Een dagje die misschien vraagt om een pompoensoepje vanmiddag. Een lekker warme trui. En anders wat goed gezelschap. Wat dacht je van de Police? En Roxanne. En heel erg goedemorgen. Rocks!

0: ander soort gezelschap, denk ik. De Police en Roxanne. Daar gaan de rode lampjes al branden. Heel erg goedemorgen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, er zijn weer heel veel vragen ingestuurd via de Nostalgie-app. Die belanden allemaal in onze chique bak. Ja. Ik ga meteen draaien, Sander.
0: Ah, wel, voor de mensen die het dus niet weten, om kwart over zes hebben we weer een soort grote chique bak gevuld met oranje bolletjes. Het zit vol met levensvragen die ook jij kan doorsturen in de
2: Nostalgie-app. Hele belangrijke vragen, hè?
0: Uiteraard. En die beantwoorden wij elke ochtend. Veronique, heb je iets vast?
2: Ja, ik heb er eentje. Dat is eentje van Lina uit Ledenberg. Die heeft dat gestuurd. En die vroeg zich af, een vraag voor jou. Vanaf hoeveel graden kan een man een short dragen?
0: Dat vind ik een hele belangrijke levensvraag.
2: Ja.
0: Ik heb daar een heel duidelijk antwoord op.
2: Vanaf wanneer heb jij kippenvel en wanneer draag je een lange broek?
0: Ja, vanaf wanneer mag ik mijn melkfles in boven halen?
2: Oh nee, liever niet dan.
0: Dat hoor je zo meteen.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief?
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
3: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel erop onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja. Kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.
16: Hey, ik ben Piet.
17: En ik ben Ruben.
16: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
18: Gordijnland.
17: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
16: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
19: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
16: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
19: Kijk op gordijnland.be. Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met

0: Euphorie, Euphorie.
1: Met ons Laureen en Euphoria.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
3: Ja, er zijn toch mensen die al redelijk snel een korte broek aandoen. Ik vind dat wel graaf. Ik zou het wel niet durven, maar ja, ik ben ook een koude kikker.
0: Ja, Van Hoeken, Sylvie die stuurt uit Evelgem. Sylvie uit Evelgem. Maar ik kan niet meer goed praten. Sylvie uit Evelgem stuurt. Ja, mijn zoon, mijn tweede zoon, draagt gans de winter een korte broek.
3: Ja, mijn zoon ook.
0: Dan is er ook nog Freya Da, die zegt, goedemorgen, vanaf 20 graden kan het zeker een korte broek dragen. En Heidi uit Basel zegt, ik denk dat je dat altijd kan dragen. Het hangt af hoe snel je kou hebt, hangt van persoon tot persoon af.
3: Ah, voilà, oké, okay, ja.
0: Wacht, nee, en jouw zoon draagt ook een korte broek?
3: Wel, mijn kinderen zijn in het lager naar de openluchtschool geweest en die bouwen automatisch zo'n afweersysteem voor koude in. Die hebben nooit koud. En als dat Maximilian zou liggen, dan draagt hij elke dag een short of een bermude.
0: Dan is er ondertussen ook nog Johan uit Brugge. En die zegt, een korte broek kan vanaf 18 graden en vanaf, het zonnetje goed voelt.
3: Hoe is dat bij jou?
0: Ah wel, als er een 2 voor staat de temperatuur, dan kan je een short aan.
3: Goh, dat is al behoorlijk, hè? Dan is het in de 20 graden.
0: Vanaf 20 graden vind ik dat je een short aan kan doen. En ik vind dat ook van die zever van je mag geen short op het werk. Kom, alstublieft. Ja. Precies of mijn blote benen leiden nu af.
3: Wat zijn melkflessen?
0: Ja, prachtige melkflessen.
3: Die geven licht af.
0: Die geven licht. Wat vind jij, een man? Want bij vrouwen is dat anders, hè? Toch?
3: Goh, wacht. Ik ga eerst zeggen, bij een man. Ik vind bij een man in België vind ik dat al vreemd. Bijna onmogelijk. Maar in het buitenland vind ik dat dan weer wel.
0: Wacht, pas op. Dus als het hier in België 30 graden is, vind jij nog
3: ja, altijd... dan misschien wel. Maar ja, bon. Ik ben hier nooit als het goed weer is. Ik zit altijd in het buitenland. Dan vind ik dat dat wel kan. Om te gaan lunchen op het strand, een bermudakje, met los hemmeken over.
0: Maar
3: dat vind ik dat tof.
0: 25 graden, doe maar een lange broek aan dan.
3: Goh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Sowieso voor een vrouw vind ik dat al... Wat dan meer kan, ook als het koud is. Je doet daar een opakke panty onder. En dan
0: Een wat?
3: Een opakke panty.
0: Opakke panty.
3: Panty.
0: Dat is van Star Wars, opakke panty.
3: Allee, Sander.
0: Wat is een opakke
3: panty? Panty ken je?
0: Ja, dat kan ik, ja.
3: Zo'n kous waar je doorziet.
0: Een kousenbroek.
3: Een kousenbroek waar je doorziet. En als die opak is, dan zie je daar niet meer door.
0: Omdat dat van een opakke is of zo.
3: Allee, jong. Kom aan, Sander. Opak. Een opakke panty onder een bermuda of een shortje. Zeker met een lang botje bij. Dat kan zelfs in de winter.
0: Ja, opak to you too.
3: Sander, jongen.
0: Wens ik jou dus ook toe. Maar dus bij vrouwen kan
3: je leert iets bij. Ik hoop dat je het onthoudt.
0: Bij vrouwen kan het wel altijd. En bij mannen vanaf 30 graden.
3: Ja, sorry.

0: in Knokke?
1: Ja, dat klopt.
0: In de rally?
1: Ja, ik heb een rally gereden met mijn zoon. Allee, mijn zoon heeft gereden. Ik was bijzit in stimulans.
0: En jullie waren blijkbaar heel goed bezig, stuurde Britt ook nog.
1: We hebben heel lang op de eerste plaats gehangen. En dan, denk ik, zo'n 5 rondes voor het einde is er iemand 1 seconde onder ons gegaan. Het was een snelheidsrally.
0: Ja.
1: Ja, we waren dus 2e.
0: Heb je gevloekt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik win graag, hè.
0: En uw laatste ook, de Sebastiaan?
1: Ja, die heeft binnensmonds echt wel gevloekt. Want de eerste prijs was dus een deelname aan de rally van Zoete volgend jaar. Dus dat was wel heel jammer.
0: Dat is wel jammer, natuurlijk. Ja. Zometeen hebben we het weer over de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert. En daarvoor moeten we even terug naar de kindertijd. Want had jij talenten als kind? Dingen waar je heel snel... Ja, begint al te lachen.
1: Ja, die heb ik nog altijd niet, maar bo.
0: Oh, we gaan toch straks eens proberen rommelen in de talentenschuif van ons Veronique.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
9: Bebad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
11: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
13: Hoi, Ellie Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.

0: Bobby Brown. The Gert Frost, die zit elke avond als een tafel. Jij zit er morgen, denk ik?
1: Nee, ik zit er vanavond.
0: Vanavond?
1: Okay. Ja, morgen is vrijdag, dan is er geen tafel. Hè?
0: Nee, dat is wel mannetjes, man.
1: Allee, dan is er een andere tafel. Op een andere zender.
0: Welke?
1: Ja, van Ruben, toch?
0: Ah, ja, ja, happy hour.
1: Ja, ja, toch? Dat is ook een tafel, hè?
0: Ik heb daar eens naar gekeken.
1: Ja, zwart. We gaan het over de ja-nee-vragen hebben, hè?
0: Dat van Gertje. Oh, dat is... Sorry, ik ga dat nog even afmaken. Het is een heel slecht programma.
1: Voilà. Echt?
0: Het is eruit. Ja.
1: Ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb het nog niet gezien.
0: Ik was eens na de voetbal beginnen kijken, het stond op toevallig. Mm. Ben gaan slapen. Dacht echt, dan kan ik beter in mijn bed liggen dan hierna kijken. Ja.
1: Oei.
0: Sorry Ruben, ik vond het niet goed. Maar bon, laat het ons
1: maar
0: over de tafel.
1: De tafel van Gert is wel goed, hè?
0: Die vind ik heel goed, vind ik prachtig, vind ik top.
1: Zeker vanavond kijken dan.
0: Elke ochtend gaan we door op een ja-nee-vraag. En vandaag gaat het over een wonderlijk talent hebben.
1: Ja, een jongetje van 5 jaar uit Brugge is een wonderlijk schaaktalent. En daarom wil de jongen nu spelen tegen ex-wereldkampioen, de Rus Garry Kasparov. De jongen van 5 kan wel nog niet lezen of schrijven, maar hij leerde het schaak op amper 1 week tijd.
0: Crazy.
1: Waanzin.
0: Ongelooflijk.
1: Crazy,
0: dat
1: ja.
0: bracht de tafel van Gert bij de volgende ja-nee-vraag.
1: Is er iets dat jullie als kind destijds waanzinnig snel onder de knie hadden? Dus welk supertalent had jij als kleine jongen of klein meisje? Laat dat eens even weten. Gisteren bij de kijkers van de tafel was de 48% die had dat wel, een uitzonderlijk talent. 52% helemaal niet. Maar laat eens even weten in onze app wat dat talent dan was.
0: Ja, maar...
1: En heb je dat dan nu nog?
0: Ja, want uitzonderlijk talent, oké, okay, dat kan toch niet dat 48% zo een of ander gekke schaaktalent
1: ja,
0: was of
1: schaats? Ja, nu voel ik mij heel slecht.
0: Ah, wel, nu voel ik mij ook slecht. Maar misschien, dat kan ook zijn, ik kon heel snel lopen of ik kon heel snel babbelen of heel goed pingpongen. Ik weet niet wat dat is. Laat het even weten, waar was jij inderdaad als kind heel goed in?
1: Ik ben nog altijd op zoek naar mijn talent.
2: Ik alles laat.
0: Dat is niet erg. Dat is niet erg. Ondertussen hoorde je Jelle Kleimans al. Ik was hier al op de verkeerde knop aan het tuben.
1: Ja, wat zegt Jelle? Wat
0: die Jelle Kleimans zat gisteren aan tafel en die zei daar dit over.
2: Ik was in alles laat. Laat me fietsen, laat me zwemmen.
3: Maar ja, maar je stond toch al heel jong op de planken?
2: Ah ja.
3: En je was toch ook al te zien op tv, dames en heren. Hier zien we de jonge Jelle Kleimans in de Kotmadam.
0: Ja, toen was hij 11 jaar, denk ik, in de Kotmadam. En ook advocaat Sander de Klerk zat aan tafel en die zei dit.
4: Ik kon ook snel babbelen, maar mijn ouders zeiden dat het dan weer heel lang heeft geduurd voor ik kon stappen. Dus ik weet niet of dat het dan beter is.
0: Voilà,
1: maar dat is vaak, hè. Ofwel is het ene, ofwel is het andere. Maar nooit in alles heel snel.
0: Ja, klopt
1: ja, dat
0: helemaal.
1: Is zo. Dat is de ontwikkeling van die hersenen.
0: Wat was jouw supertalent als kind? Laat het even weten. In de nostalgie heb. Ronan Keating die zingt over een rollercoaster.
1: Nee, eigenlijk het leven. En het leven is een rollercoaster. Zo is het.
0: Dat is toch mooi gezegd, hè? Prachtig toch?
1: Dat is ook zo.
0: Dat is precies een bond zonder naam, jongens.

0: Yes, met de owner of a Lonely Heart. Ondertussen heb je je talent al gevonden, Veronique. Wat na 7 uur gaan we het erover hebben, hè?
1: Ik ben nog altijd aan het zoeken, jong, na al die jaren. Ik zou het niet weten.
0: Wat kon jij als kind erg vroeg, heel erg goed? Dat was de vraag gisteren in de tafel van Gert. Na 7 uur komt Veronique misschien eindelijk met haar talent.
1: Och, jongen.
0: Even
1: zien maar dat jij een goed talent vindt.
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allee, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reinhards Aluminium.
17: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinhards.be.
18: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van onbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
19: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
19: Reserveer op tuincentraklaas.be.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
11: Energie-rebellie.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er is stijgende agressie tegen het NMBS-personeel.
15: Elke dag worden gemiddeld 7 werknemers, vooral dan treinbegeleiders, verbaal en fysiek aangevallen. Daardoor melden zich al maar meer NMBS-mensen ziek. En het aantal uren arbeidsongeschiktheid verdubbelde tot meer dan 100.000. Toch werken de spoorwegen heel hard om geweld preventief aan te pakken. Dat bevestigen ook de vakbonden. Dat gaat dan van extra maatregelen. Speciale acties tot anti-agressietrainingen. En de NMBS investeert ook vaker in bodycams voor het personeel. 1 op de 10 fietsers leest al rijdend zijn berichten op de gsm. En bij mensen op de elektrische step zijn er dat zelfs 2 op de 10, blijkt uit onderzoek van onder meer verkeersinstituut FIAS. Gevolgen van dat gsm-gebruik op de fiets of de e-step zijn niet min, want de gebruikers zijn vaker betrokken bij een ongeval, wijken sneller af van de baan of rijden zelfs gewoon door het rood licht. Daarom gaat de politie vandaag en morgen gericht controleren op die afleidingen in het verkeer. Er is nog altijd geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers om te kijken op welke domeinen ze kunnen besparen. Maar dat liep erg moeilijk. Vandaag praat premier De Wever met elke vice-minister apart. Morgen vergadert dan het kernkabinet en die moet beslissen of de ministers zullen onderhandelen tot de deadline, die is volgende week dinsdag. En in Spanje is Mari Carmen overleden. Zij was het symbool van de wooncrisis daar. Haar verhuurder zette Mari Carmen uit haar appartement in Madrid, zoals je weet, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen, die de man had verdriedubbeld. De uithuiszetting veroorzaakte veel woede in Spanje en veel mensen kwamen op straat om te protesteren tegen die wooncrisis die zelfs premier Sanchez dwong om vervroegde verkiezingen te organiseren in Spanje. Marie-Carmen werd 87.
2: Nostalgie weer.
15: Afwisselend buien en opklaringen. Het is ook fris 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag is het dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: En Veronique, jij bent al helemaal klaar voor de herfst. Je zit met een sjaal in de studio zelfs.
10: Oh, maar dat weet je toch?
15: Ik krijg het warm als ik...
0: Jawel. Mijn vriendin zag gisteren een filmpje van de radio en die zei, oei, is de verwarming mijn nostalgie kapot?
10: De verwarming. En wel, uw madame zou het eens moeten weten. Jullie zetten dat hier op min zoveel. Schandalig.
2: Mijn stem is ontmaskerd.
12: Ik dacht aan Anne Wouters.
10: What?
2: Herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
10: Wij zijn
0: nostalgie.
2: Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Sander en Veronique.
10: Goedemorgen, donderdag. De week is goed opgeschoten. Het weekend begint al een beetje te lonken. Hè? De muziek die staat goed aan. De sfeer die zit ook goed. Nog even knallen en naar richting weekend. Welkom bij Nostalgie.

0: Womack en Womack met Teardrops. Lekker koud en fris vanmorgen. Fris aan de vis. Veronique de Kok die staat hier met een sjaaltje, maar dat is blijkbaar fashion.
1: Sandertje, jij staat hier met een vlies.
0: Ja, dat is waar.
1: En ik heb korte mouwen.
0: Mario, sjaal is fashion, heb je mij gezegd. Hè?
1: Toch?
0: Is fashion.
1: Dat is fashion.
0: Als je meekijkt via Play, dan zie je eindelijk eens wat fashion is. Dames en heren. Fashion.
1: En die hebben we in drie kleuren.
0: In de halen. Godverdikke.
1: Want je kan dus... helemaal gevraagd erom in Sander.
0: Ze heeft natuurlijk een winkel ook. Hè. Dan kan je dat allemaal kopen.
1: Dank je, Sandertje.
0: Ondertussen is het 6:06. Hele goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen op de 8e dag al van oktober. En als we weer van Erwin mogen geloven, dan gaat vanaf vandaag de herfst echt in het land komen. Dus stilaan tijd om die truien effectief uit je kast te halen.
0: En de blaadjes van de bomen liggen ook zo allemaal op de grond.
1: Is... dat vind jij weer leuk, want ja, jij vindt de herfst plezant, hè?
0: Heerlijk. En dat gekrak onder je voeten.
1: Ik vind dat een vuiligheid.
0: Van een dor blad. Heerlijk is het.
1: Zwat, straks na 8 uur krijgen we wel leuk bezoek. Dat is Astrid Koppes, die heeft een nieuwe modelijn hier. Dus we gaan nog eens horen wat zij zoal vindt ook van fashion.
0: Van de fashion natuurlijk. Maar tot die tijd kan jij natuurlijk genieten van de warmste hits. Zometeen Share met Believe en Supertramp, The Logical Song. Maar eerst moeten we natuurlijk naar de tafel van...
1: een kaartje.
0: Van de fashion Gert.
1: Ja,
0: en zijn Jan Evra gisteren ging eigenlijk over talenten, hè, Veronique?
1: Ja, is er iets dat jij als kind vroeger waanzinnig snel onder de knie had? Was er zo'n supertalent waar jij in uitblonk? Ik ga mijn bordje maar al pakken.
0: Je hebt lang kunnen zoeken, Veronique. Ja. Was er iets?
1: Nee, ja.
0: Jij hebt niks gevonden.
1: Maar ik heb nog altijd geen supertalent. Ik zou niet weten wat.
0: Ja, supertalent. Er was wel iets waar ik snel mee weg was. Ik kon heel snel lezen.
1: Ja.
0: Dus op het einde van het eerste leerjaar...
1: Maar wat is snel? Normaal leerde dat toch in het eerste leerjaar?
0: Ja,
1: zo?
0: Maar het gaat over snel. Je hebt zo AVI-niveau heette dat
1: ja,
0: vroeger.
1: Klopt,
0: ja,
1: klopt.
0: En ik zat al 9 plus op het einde van het eerste leerjaar. Dus ik heb 3 jaar alleen in de groep gezeten. Ja.
1: Oké, okay, allee, chic.
0: En ik kon snel... ik kon ook goed pingpongen. Blijkbaar. Met mijn oma. Mijn omaatje, die jammer genoeg vroeg overleden is als ik al 3 jaar was. Maar blijkbaar op mijn 2 jaar speelde ik pingpong met haar. Met zo de blokkendoos en een pingpongballetje. Dat kon ik dus wel goed. Maar bon, er zijn nooit de Olympische Spelen of zo aangekomen. Maar kon jij vroeg babbelen? Of?
1: Maar ik weet dat niet. Nee. Nee. Stappen, normaal. Babbelen, normaal. Kruipen, normaal. Fietsen, normaal. Ik weet dat niet. Nee.
0: Je bent heel doorsnee.
1: Ik ben een heel doorsnee meisje, dat zie je toch?
0: Heel veel leuke talenten wel in de nostalgie heb.
1: Christophe uit Oostakker die had een berichtje gestuurd. Die zegt, ik kon heel goed op de arcadekast 1942 spelen in het Lunapark. Voor 20 frank stond ik daar soms uren te spelen. Oké. Okay. Joyce uit Burg die stuurde, ik kon als kind heel goed tekenen. En als we een huistaak kregen om een tekening te maken van bijvoorbeeld de prehistorie, was zij vol trots en gaf ze die tekening af. Ze kreeg heel goede punten en met de commentaar dat ze het zelf moest maken. Dus ze dachten in de school toen dat ze het niet zelf had gemaakt.
0: Ah, dat de mama had geholpen.
1: Ja, maar dat is kei erg. En dan Elsa uit Mol, die heeft een verhaal over haar dochter. Mijn dochter kon op 9 maanden stappen en op haar 10 maanden liep ze sneller dan haar broer die een jaar ouder is. Oh my god. En hebben we ook nog Natasha, die heeft ook een berichtje gestuurd. Die hebben we aan de lijn. Goedemorgen. Dag Natasha.
2: Goedemorgen.
1: Jij stond al heel vroeg op een podium, hè? Vertel eens.
2: Ja, dat klopt. Ons vader die had een groep samen met zijn broers. En wij traden daar ook op vanaf ons 3 jaar ongeveer.
1: Wauw, op 3 jaar op een podium. En wat moest je, zongen jullie dan of dansten jullie dan mee?
2: Ja, wij zongen in het Engels in een country en western band van ons vader.
0: Wow. Op jouw 3 jaar stond je Engels op het podium te zingen, Natasha.
2: Ja, wij zongen Edelweiss, Applejack, ja, zo van die zaken.
0: En waar was dat dan? In de plaatselijke parochiezaal? Of waar stonden jullie ergens
2: nee,
0: op het podium?
2: Absoluut. Wij hebben eigenlijk in half Europa opgetreden.
1: What?
2: Ja, ook een keer in de ambassade van Amerika.
1: Maar allee, Natasha. En hoe noemde die groep dan? Is dat iets dat we kennen?
2: Nee.
0: Ik moest even nadenken.
1: Ja. Hoe noemde die groep nu weer?
2: De Arizona Rangers, sorry.
1: De
0: Arizona Rangers. Er waren elke soort reizende familie van Trap.
1: Allee.
0: Natasha, zing je nog altijd? Ben je nog altijd zo muzikaal?
2: Nee, ja, ik ben nog altijd muziek. Ik speel gitaar en zo, maar ik heb geen band niet meer.
0: En heb je zelf kinderen?
2: Nee.
0: Ah, oké. Okay. Anders zou ik zeggen, je kan een eigen familieband beginnen. Maar misschien moeten we ooit eens, Natasha, dan een comeback doen, hè, van de Arizona Rangers. En dan kan je nog eens Edelweiss komen zingen in de ambassade van Amerika.
1: Ik vind dat wel graaf. Echt graaf gedaan. Natasha, dankjewel voor dat even mee te delen. En welkom in onze nostalgieclub, hè.
2: Ja, goedemorgen.
1: Tada.
0: Edelweiss, zo met de familie zingen. Zalig. In de Amerikaanse ambassade.
1: Ik vind dat wel chic.
0: Ondertussen, ons Cher, die had ook wel talenten, denk ik. Alhoewel, die gebruikt ook veel autotune.
1: Is dat echt?
0: Zij is daarvoor gekend,
1: is
0: hè?
1: Is dat echt?
0: Zij is de eerste die autotune gebruikt. Bijvoorbeeld in deze Belief.
1: Weer een ballon doorprikt.
0: Die robotstem, dat is niet natuurlijk, hoor.

0: heeft Veronique de Coca-Sjaaltje nog nodig de rest van de week? Er is maar één man die dat weet eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is Erwin, hè? Die gaat dat zo meteen vertellen.
0: Na Jamilia en Superstar. Maar eerst moeten we het hier nog over hebben.
2: De drie van nostalgie.
1: Ja, zo meteen gaan we weer gokken, hè, op die drie van nostalgie. En hey, we zijn nou wel een stap dichter, Sander. Eén bekende stem van de drie van nostalgie is al ontmaskerd. Die wij... uit de zin, die bleek Anne Wouters te zijn. Silke die wist dat gisteren te raden dankzij een tip die op Instagram verscheen. Maar wie die twee anderen zijn, ja, dan moeten we natuurlijk nog verder naar speuren. Hè?
0: Ja, nog twee stemmen. Ze scheiden jou van die 5.000 euro. Denk jij dat je weet wie die andere twee zijn? Dus we hebben al Anne Wouters, maar wie zijn die andere twee stemmen? Wie zijn de drie van nostalgie? Weet jij dat? Stuur dan nu Ik weet het in de nostalgie-app.
1: Ja, maar eerst gaan we eens naar Erwin, hè?
0: Ja, onze Erwin eerst. Zal die dat eigenlijk weten, Erwin, wie die drie van nostalgie zijn?
1: En mag eens schokken? Mag eens schokken?
0: We gaan straks... we gaan die vragen, Spits.
3: Nu pleursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Dorso.
11: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
10: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
11: Dat is interessant.
10: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso-winkels.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
16: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
17: is wie er mag rijden. Yes, munt.
16: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
18: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen... dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
19: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
19: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goede mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
5: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op diekaar.be.
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
20: Hallo, ik ben Jan Verheijen. En opstaan met Veronique Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar.

0: stond op SingStar 2 voor mijn PlayStation 2 samen met mijn zussen veel gezongen.
1: Echt?
0: Ja, dit nummer Jamilia
1: Zijn
0: Superstar.
1: Zijn daar beelden van?
0: Dat denk ik, hoop ik niet. En anders gaan we die verbranden ergens.
1: Ik ga nou eens bellen.
2: Met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique.
1: Zeg, we hadden het daarnet over de drie van nostalgie. Eén naam is al geraden, hè, aan Wouters. Maar heb jij eigenlijk een idee, een vermoeden wie de anderen zijn?
3: Ah, ik vind het spannend, maar potverdorie erg moeilijk. En ja, ik ben er ook niet goed in. Maar ik denk misschien, mag ik dat zeggen, Bart Keil?
1: Ja, ah, de mannenstem, voilà. Denk jij Bart Keil? Okay.
0: Of de middelste stem, hè. Bart kan misschien zijn stem vervormd hebben ook. Hè. Kan ook, Erwin.
3: Nee, de laatste. De laatste.
1: Ah, oké. Okay. Ik neem het mee.
0: Zometeen om 19:30 kan er opnieuw geraden worden. Denk jij dat je het weet? Stuur dan nog even, ik weet het, in de nostalgie. Sorry, Erwin, maar jij mag contractueel gezien wel niet deelnemen, denk ik.
3: Dat denk ik ook, ja.
1: Oké, zeg, vandaag, Erwin, wordt het echt herfst, hè, heb jij verteld. Hoe gaat het echt zijn?
3: Ja, de herfst doet zijn intreden. Hè. Zoveel is duidelijk. Meer wind, meer wolken, meer regen. En vooral het wordt een flink stuk frisser. Bij vanmiddag nog hooguit 14 tot 15 graden. Ja, dat wordt toch wennen, Veronique. Absoluut.
1: Zeg, en de komende dagen?
3: Morgen begint opnieuw met regen en veel wolken. Na de middag wordt het vanaf de kust droger en verschijnen er voorzichtig enkele zonnige momenten. Na de middag is dat ook in de rest van het land het geval. Maar buien blijven wel mogelijk, dus de paraplu die moet je altijd goed bij de hand houden. Het weekend brengt ons dan een mix van zon en wolken met nog kans op een bui. Het worden in elk geval geen verregende dagen. Daar kunnen we ons een beetje aan optrekken. Maar die temperaturen, normaal hebben we nog recht op 17, 18 graden. Die halen we niet in het weekend. We zullen het met 14 tot 15 graden moeten stellen.
1: Daar neem ik het niet mee. Maar we hadden een afspraak, hè. Die billen ook. Stuur het adres maar door, dan kom ik dit weekend even langs.
3: Ah, ga ik doen.
0: We gaan een cameraploeg meesturen, hoor.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debamubelen in Sint-Niklaas of op Debamubelen.

0: Zometeen mag jij je kans wagen om de drie van Nostalgie te ontmaskeren. Dus stuur dus nu al, ik weet het, in onze Nostalgie-app. Maar eerst natuurlijk de hoofdpunten met Bart. En Bart, je begint met een lichte aardbeving in ons land.
1: Ja. In Ruisleden bij Wingene in West-Vlaanderen voelden de mensen daar dat de aarde licht trilde.

0: tweede en ook wel misschien een derde naam kan raden. Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen, Veronique Sander.
0: Helemaal. Hey, zeg, hoe zeker ben jij van je gok?
1: Tot daarnet heel zeker, maar ik heb last minute nog een naam veranderd. Omdat ik op de site heb gezien dat er toch een naam was die er al was gezegd. Heel erg moeten veranderen, die naam.
0: En wel, je ziet zo'n lijst, dat is toch handig. Hè? Kan je even checken of die naam al is genoemd.
2: Via de nostalgie-site kan je dus inderdaad checken welke namen allemaal al genoemd zijn. Pieter. Het is een spannend moment. 7:58. Misschien ben jij straks wel 5000 euro rijker. Eerst gaan we nog eens luisteren naar die drie van nostalgie.
3: Wij
0: zijn
3: nostalgie.
2: Pieter, dan heb ik van jou drie namen nodig. Wie zijn de drie van nostalgie?
1: Anne Wouters dan.
2: Ja.
1: De tweede Maaike Neuville. En de derde Stijn Kolen.
0: Wie is Stijn Kolen?
2: Dat is de pianist. Van, ja, Scherren en de Schepping vroeger.
0: Oké. Dus ja. Anne, Maaike en Stijn.
2: Anne Wouters, Maaike Neuville en Stijn Kolen. Ja, het is enkel die jury die weet hoeveel namen jij juist hebt.
1: Oké.
4: Je hebt... Eén stem juist.
2: Enkel Anne Wouters nog steeds. De andere twee...
0: Ja, die gaan we toevoegen aan die lijst, hè, met de namen die het niet zijn.
2: Ja, die blijven nog onbekend.
0: Oh, verdorie toch.
2: Pieter. Ik dacht dat je echt op het juiste spoor zat. Maar ik zou zeggen, blijven speuren, want ooit op een dag kom je er wel. Merci en welkom in onze club, Pieter.
1: Ja, dankjewel.
4: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
2: Veronique, heb je ooit al in een luchtballon gezeten?
0: Ja hoor, al meerdere keren. Ik vind dat heel fijn.
2: Wel, Nena, die heeft er wel 99 tegelijk voor je klaarstaan. Ja, mannetjes, schoon zichten op een donderdagochtend.

0: Ja, 99 ballonnen kan je niet winnen, maar wel 400 euro aan shopbudget als je meedoet natuurlijk met die quiz van je leven. De quiz met vragen uit jouw jeugdjaren. Hè? En dat is een voordeel, want elke vraag die gesteld wordt, die heb je gewoon meegemaakt. Dus het kan zijn dat je nog in je wieg lag natuurlijk, of dat je aan het dansen was op je eerste 5. Maar de vragen die hangen allemaal af van jouw geboortejaar. Dus wil je meespelen, stuur nu gewoon enkel jouw geboortejaar in onze Nostalgie-app.
1: En wie weet kan jij voor 400 euro fashion in huis halen.
0: Van de fashion store.
1: Echte fashion.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Hoera, ze zijn er weer.
9: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
8: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels
11: in Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment
11: in Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen
11: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Wij zijn de Romeo's.
14: En wij luisteren elke dag naar Nostalgie.
15: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: grootste schat is natuurlijk opstaan met jou. Daar in de keuken, in de auto, onderweg naar school, onderweg naar het werk, waar je ook luistert. En natuurlijk elke dag opstaan met Veronique de Kok. Dat is ook de grootste treasure die er is.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, het is weer 7:15 geweest. Dus natuurlijk gaan we even de quiz van je leven spelen. Kirsten uit Oostmalle, die gaat dat doen vanmorgen. Zeg, Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zeg, op dit vroege uur, wat ben jij normaal gezien aan het doen?
3: Ik ben mijn eigen klaar aan het maken samen met mijn zoon voor school, naar school te vertrekken.
2: Oké, en wel, gaat hij kunnen helpen, denk je, voor de quiz van je leven?
3: Ik hoop het.
2: En wel, we gaan Sander het nog even goed
3: allemaal...
2: Het is
3: een beetje langer geleden.
2: Ja, maar ja, als het heel bekende dingen zijn, dan gaat je het misschien wel weten. Hè?
3: Ja,
2: alleszins, vorm maar een team. We gaan Sander het nog heel even laten uitleggen wat je precies moet doen.
0: Wel, Kirsten, je krijgt een vraag uit je geboortejaar zo meteen. Eén uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord scoor je shoptegoed om kleren te gaan kopen bij de Fashion Store. Heb je er één juist, dan win je 100 euro. Twee juiste antwoorden, dat is 200 euro. En drie juiste antwoorden levert jou toch het heel mooie bedrag van 400 euro op. Per vraag, lieve Kirsten, dan krijg je 5 seconden de tijd om te antwoorden. En dan vraag ik me af of dat allemaal duidelijk is.
3: Oké.
2: Heel veel succes, zou ik zeggen. Doe dat goed, daarmee twee. Kirsten, je bent geboren in 1986. Dus jouw eerste vraag die komt dan ook daaruit. In 1986 hadden we nog eens een hele strenge winter, waardoor dat er in Nederland een legendarische schaatswedstrijd kon doorgaan. En dat op dichtgevroren rivieren en beken in Friesland. Dan werd er van stad naar stad geschaatst. Met als winnaar toen was dat Evert van Bentum. Maar hoe heet die legendarische schaatswedstrijd?
3: Kan ik niet zeggen?
0: Oeh, we zochten de Elfstedentocht. De Elfstedentocht, legendarische schaatswedstrijd in Nederland. Maar geen man overboord.
2: Ja, er zijn nog geen potten gebroken. Vraag 2, daarvoor gaan we naar 1996. Toen kroop een Zweed op de hoogste berg ter wereld, zonder zuurstof. En dat na een fietstocht van Zweden naar Nepal. Goed zo, denk ik dan. Maar op welke berg, dus de hoogste ter wereld, was dat?
0: Oeh. Kirsten, nee, je bezocht de Mount Everest.
3: Ja, oké. Nee.
2: Oh, kom aan, hè. Zeg nog één vraag.
0: We gaan dat toch nog proberen. Kom aan. Het
2: een
0: komt
2: vraag
0: goed.
2: Uit 2006 is dat. Toen leerden we massaal de kniezwengel kennen. Want onze Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival die zwaaide met haar knie op deze hit. Je alright, wie deed toen mee voor ons landje met Je t'adore?
3: Kate Ryan.
0: Oeh. Kate Ryan is dat juist. Jawel hoor, 100 euro binnen.
2: Amai Kirsten, je hebt mij laten zweten, jong. Ik kreeg stress in jouw plek. Maar toch nog één goed antwoord. Dus 100 euro kan jij even gaan shoppen. Kan je fashion
3: okay, dank
2: in
3: je wel.
2: Huis halen. Veel succes ermee, hè.
3: Dank je wel.
2: Da-da.
3: Da-da.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Dat moet je de verdelgingsdienst bellen, hè, als je met een rat in je keuken zit. UB40. Zometeen krijg je deze na het nieuws.
1: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, en ook onze gasten zometeen, die heeft echt wel de look. Astrid Koppes, die komt langs, dat is voor na 8 uur. Hè?
0: Die komt het ook hebben over fashion.
2: Ja, uiteraard.
0: Dat is beetje wel het thema van de show eigenlijk.
2: Je gaat veel bijleren vandaag.
0: Fashion.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
7: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
14: Hey, ik ben Piet.
15: En ik ben Ruben.
14: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
16: Gordijnland.
17: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
14: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
18: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
14: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
18: Kijk op gordijnland.be.
2: Goedemorgen, het is 7:45. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met een lichte aardbeving in West-Vlaanderen.
19: Dat was nog eens lang geleden. In Ruisleden bij Wingenen voelden de mensen daar dat de aarde lichte trilde gisteravond rond 10 uur. Blijkbaar met een kracht van bijna 2 en de schok gebeurde 2 tot 4 kilometer diep. Ook inwoners van Meulebeke, Isegem en Aardooien hoorden en voelden die beving. Mensen dachten eerst dat het onweerde en de politiediensten kregen meer dan 70 telefoontjes. Details over die aardbeving vind je terug op seismologie.be. Dat is de website van de Koninklijke Sterrenwacht. 1 op de 10 fietsers die leest al rijdend zijn bericht op de gsm, meestal opdat ze zich vervelen. En bij mensen op een elektrische step zijn er dat zelfs 2 op de 10. Blijkt uit onderzoek van onder meer Verkeersinstituut FIAS. De gevolgen van dat gsm-gebruik op de fiets of de e-step zijn niet min, want gebruikers zijn vaker betrokken bij een ongeval, wijken sneller van de baan af of rijden zelfs gewoon door het rode licht. Daarom gaat de politie vandaag en morgen gericht controleren op afleidingen in het verkeer. Let dus beter op vandaag. In Luik in Wallonië mag je vanaf vandaag met niet meer dan 3 mensen op straat komen. Een samenscholingsverbod heet dat. Komt door het grimmige studentenprotest dat gisteren opnieuw escaleerde. Betogers vernielden winkels en staken bushokjes in brand. Politie pakte opnieuw meer dan 50 mensen op. En in Spanje is Mari Carmen overleden. Zij was het symbool van de wooncrisis daar. Haar verhuurder zette Mari Carmen uit haar appartement in Madrid een paar weken geleden, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen, die de man had verdriedubbeld. De uithuiszetting veroorzaakte veel woede in Spanje en mensen mensen kwamen massaal op straat om te protesteren tegen die wooncrisis, die zelfs premier Sanchez dwong om vervroegde verkiezingen te organiseren. Marie-Carmen werd 87.
1: Nostalgie weer.
19: Afwisselend buien en opklaringen. Het is ook fris bij 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden. Plaatselijk kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. En maandag is het dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Eén stem is ontmaskerd.
15: Ik dacht aan Anne Wouters.
1: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
2: Wij zijn
1: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander
16: en Veronique.
2: Goedemorgen donderdag. Het weekend loert al om de hoek, maar we zijn er nog niet. Hè? Vandaag gewoon doorkomen met die grootste hits en met mooi bezoek. Zometeen Astrid Koppes. Welkom.

0: Goedemorgen, 6 over 8 ondertussen. Fijn dat je weer afstemt op Nostalgie, want hier is het altijd leuk wakker worden met de grootste hits.
1: Ja, de Pointer Sisters bijvoorbeeld, I'm So Excited. Zometeen Shawn Mendes en Camila Cabello, die samen over een señorita zingen.
0: En natuurlijk ook heel leuke gasten, zoals ook vandaag, Astrid Koppes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen.
0: Alles goed met jou?
1: Oei, ik hoor jou niet, Astrid.
0: Heb jij die microfoon opengezet, Sander?
1: Dat begint hier al. Onze producer is hier ondertussen allemaal aan het oplossen.
0: Hebben we een andere microfoon? Hallo, hallo?
1: We horen haar nog altijd niet.
0: Wat is die aanstaat? Ja,
1: ze wordt hier gewoon gesaboteerd zo vroeg op de ochtend.
0: Er liggen dan ook 3 micro's. Dat is zo in een minuut. Welke gaat het zijn?
1: Astrid, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, iedereen.
0: Is het niet te vroeg eigenlijk?
3: Ça va nog eigenlijk. Maar ik heb wel serieus weer al wat file gehad. En dan denk je voor 7 uur, dat kan niet, maar dat is wel.
0: Jawel. Antwerpse ring, altijd bingo, jong, altijd prijs. Zet jij eigenlijk een ochtendmens normaal gezien?
3: Ja, ik ben elke ochtend wel vroeg wakker. Ja.
0: Nou, met de kinderen waarschijnlijk.
3: Ja, dan ben ik bokens aan het smeren en vandaag moest mijn man naar ons.
0: Heb je
1: opdrachten gegeven van er moet dat en dat op?
3: Ja, en hoe dat moet gesneden zijn, dat de korsten er moeten af zijn. Dan moet je zo puzzelen om dat in die broodtoast te krijgen.
0: Oh, ik prop dat er helemaal in. Zo. De korsten en al, sowieso. Zeg, je hebt zelf nog niet van je eigen ontbijtje gegeten?
3: Het was er nog een beetje te vroeg. Ik moet eerst een paar koffies hebben, zo'n stuk of 5. En dan...
1: Pardon? Vijf koffies?
3: Ja, met cafeïne, hè. Ja.
1: 5 koffies?
3: Ja.
1: Hallo, man.
3: Nee, ja. Maar enkel 's morgens. Daarna drink ik geen koffie.
1: Dan komt er geen koffie binnen.
0: Nee, dat wilde, dat is afgekeken. Zeg, Astrid, je staat wel voor een belangrijk weekend. Hè?
3: Ja.
0: Want morgen komt er een collectie van jou terug uit bij Zep. Ik heb al heel veel foto's gezien. Het is veel zwart-wit, zowel wat. Vertel eens, wat was de inspiratie dit seizoen?
3: Ik heb eigenlijk al sinds 2013 een collectie Astrid Black Label. Maar er was zo net iets dat ik wat miste. En nu hebben we eigenlijk Astrid Atelier. En dat zijn echt high-end kleedjes, party looks voor op een red carpet of voor op een chic feest of een huwelijksfeest.
0: Dus meer de gekledere kant dan?
3: Ja, echt geklede
0: looks. En het staat naast Astrid Black Label?
3: Ja, naast Astrid Black Label.
0: Oké, cool.
3: Dat is ook heel duidelijk voor de klant aan, apart rekje, dat ze weten, we komen voor een coole outfit. Feest of zo, dan is het Astrid Atelier.
1: En de inspiratie is dat dan, denk jij, dit zou ik zelf willen dragen? Of hoe gaat dat te werk als je zoiets ontwerpt en ontwikkelt?
3: De inspiratie was zeker dat, want bijvoorbeeld, ik moet zelf ook veel naar events en zo, en huwelijksfeesten en chique feesten, dat ik soms dat net miste. Ja. En nu, ik kan ze allemaal aan, want ik heb al heel veel red carpets in de toekomst. Nu ook in november en premières en zo, dan kan ik het zeker aan.
0: Ah, leuk. En is er dan iets van de Black Label collectie wat je nu aan hebt?
3: Dit is gewoon Astrid Black Label.
1: Je moet altijd reclame maken. Hè?
3: Natuurlijk. Dat is ook een belangrijke kleur. Hè, groen.
0: Maar moeilijk te verkopen, vind ik, groen.
3: Ja, maar ik vind dat dat wel bij iedereen past. Bij een blond of een brunet. Of iemand met rood haar.
0: Die Sander is in een blik, die hoort het letterlijk in kuilend onder.
1: Ik sta hier nu dus met 2 modemadammen in de studio.
0: Maar wij kunnen blijven babbelen, hè?
1: Ik voel me al underdressed. Ik heb vanmorgen gedacht, ik vroeg aan mijn vriendin, morgen komt Astrid Koppes en Verdi zijn allemaal zo fashion, maar moet ik aan doen? En zat deze trui dan, zei ze.
3: Ja, maar ga ze hip en trend.
1: Ah, oké. Maar nu ik
0: is met... trek ik wel ogen.
1: Nu ik is met...
3: casual look. Yes,
1: nu ik er eens met 2 moden, madame staat, dacht ik, Astrid, kan je al eens een tip voor de herfst of de winter geven voor de mensen die luisteren en die willen weten, wat is er in? Welke kleuren zijn er in? Wat moeten wij allemaal dragen binnenkort?
3: De kleuren die wel enorm in zijn, is ook zo dat burgundy, zo donkerrood.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Bordeaux-achtig.
3: Ja, Bordeaux. Ja?
0: Dit.
3: Ja,
0: dit. Wat ik aan heb.
3: Ja. Ons Veronique is volledig ontrend. naar de zomer toe komt ook roos gewoon een comeback krijgen. Dus rood en roos zijn ook belangrijke dingen. Dan naar de zomer toe, maar bijvoorbeeld het groen dat ik aan heb, gecombineerd met navy. En ze noemen dat zo de Ivy League look.
0: Zijn er mee, Sander? Zijn er nog mee? Zijn er mee?
1: Ja, in de navy, heel leuk nummer natuurlijk.
0: Zeg maar, wacht. Als we nu één item, zowel voor dames als voor heren, 1 item dat zeker in elke kleerkast niet mag ontbreken. Wat is dat dan?
3: Wat dat nu echt heel hot is, is een rokbroek.
1: Pardon?
0: Ja, ik vind
3: high waist. En dat is eigenlijk
0: een
3: mega elegant.
0: Een elegante Bermuda, begrijpt u dat dan?
1: een rokbroek. Dus het ziet eruit als een rok, maar het is een broek.
3: Ja, als je dan je benen open doet, is het eigenlijk een broek.
1: Ja. Oké.
3: Ja, maar wel langer zo. En als dat high waist is, dat is heel goed voor elk bodytype.
1: Ja.
3: En ik vind dat eigenlijk heel elegant.
1: En voor mannen, wat moeten mannen? Wat vind jij mooi bij een man? Of ook dat?
3: Ja, ik vind eigenlijk wat ik wel mooi vind. Tegenwoordig zie je dat ook meer. Zo ook terug, die college look. Ik zie graag ook een kravatje terug.
1: Een
3: man.
0: Een das.
1: Een das, ja.
3: Ja, een das.
0: Amai, Sander, zeg. Ik heb wel morgen Sander met een das?
1: Moet ik morgen een das aan?
0: Heb je dat?
1: Ik heb een das, ja.
0: Ah, jij hebt
3: ik wil wel eens zien, maar zo eentje met strippetjes van school van vroeger. Dat is mega hot.
1: Oh man, ik moet kijken naar de winkel vanmorgen. Allee, bon.
0: Oh, Astrid, ik blijf gewoon nog heel even plakken, want we gaan zo meteen nog verder babbelen.
1: Ja, ik ga
0: dus
1: ondertussen nog wat. Ik heb al een navy, broekrok heb ik bijgeleerd.
0: En een das vooral.
1: Een kravat kan ik dragen. Ja, mannen, ik ga nogal een fashion queen worden. Shawn Mendes is dit.
0: Nee, dat gaat niet gaan.

0: Camila Cabello en Shawn Mendes toen ze nog in betere tijden overeenkwamen en samen deze song maakten. Ondertussen zijn het exen, maar die señorita die blijft natuurlijk voor altijd bestaan. Zo meteen Survivor en Barry White.
1: Goedemorgen, 14 over 8 ondertussen met ons nog altijd. Astrid Kopp is in de studio. Alles nog oké, Astrid?
2: Ja, we hebben al goed gelachen.
1: Nog een koffietje nodig of zo?
2: Nee, ça va eigenlijk.
1: Oh, ça va.
2: Ja.
0: We zullen eens even vragen, wat Astrid, wat zei je als de muziek afstond? Jij vroeg aan Veronique, of zijn we elke dag zo...
2: Ja, plaagd. Wat is dat hier, al dat je plagerij een hele tijd?
1: Dat is toch leuk. Je plaagt wie je lief hebt.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat is wel waar.
0: HR zegt dat ik daar gewoon moet mee leren omgaan, Astrid. Dus...
2: Oké.
0: Okay. Zo gaat het.
1: Vanessa uit Diksmuiden die stuurde net een berichtje in de app. Die zegt, in het begin van had Astrid ook in elke collectie a little black dress. Daarna niet meer. En die mis ik wel, want die kocht ze allemaal. Dus komen die terug?
2: Ja, en die zitten nu ook in de nieuwe collectie van Astrid Atelier. Dus daar ga je een paar hele leuke little black dresses vinden.
1: Voilà, Vanessa, die weet wel dat ze moet gaan shoppen. Hè. Zeg, in die nieuwe kledinglijn van jou die morgen uitkomt, heb je al een aantal tips gegeven. Wat ik mij afvroeg, stel jij ook je partner thuis?
2: Ja, toch een beetje. Maar die heeft eigenlijk wel ook nog een redelijke goede fashion sense.
1: Oké. Okay.
2: Ja, die vraagt mij dan wel altijd van, ja, wat zou ik aan doen op deze event? Of ik moet naar hier gaan en dan help ik hem wel. Maar hij neemt wel alles aan.
1: Dat is leuk.
2: Vind ik wel
1: dat is
2: tof.
1: Leuk.
0: Maar het is
1: dat
0: geen
1: is
0: stapelman. Daarmee bedoel ik, die neemt gewoon...
1: Stapelman?
0: Sommige mannen nemen gewoon het bovenste van de stapel.
2: Oh, nee.
1: Wacht, jij zit zo
0: weinig. Ik ben een stapelman.
2: Ja. Dus dan draag ik altijd hetzelfde.
0: Ah nee, want dus ik gaat dan in de was en dan komt er echt iets nieuw van boven.
1: Ja, en hij was maar één keer in de maand. Dus oh, op de deur is heel die stapel
2: gepasseerd. Dus eigenlijk, dan ga jij bijvoorbeeld morgen een Marcelletje dragen omdat dat per ongeluk van boven ligt, maar het is eigenlijk koud.
0: Voilà.
2: Wat doe je dan?
0: Morgen ga ik natuurlijk een broekrok dragen, een kravat en een panty. Dus dat heb ik allemaal al bijgeleerd natuurlijk vandaag.
1: Oh my goodness. Astrid, zometeen ga ik ook nog een vraag aan je stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Een vraag waar hopelijk een heel zot verhaal uitkomt. Maar dat zal ook voor jou wel goed komen, denk ik. Dat is voor straks.
0: Dat is een klein teaserje zo eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik zal gewoon blijven luisteren.
1: Ja.
3: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkoordingen.
7: Ego Keukens.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
11: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
13: It's a Sunweb holiday.
12: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
14: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
15: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
14: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
15: En het bed kopen.
16: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
19: Ahem, ahem, ahem. luisteren. En alle die naar nostalgie luisteren, proficiat. En alle die niet naar nostalgie luisteren, ook proficiat.

0: een tijgeroogje of een tijgerbroodje, een tijgerpistoleetje misschien wel op
1: dat
0: je boterham.
1: Dat zijn de lekkerste.
0: Dat zijn de lekkerste.
1: Ja.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, 23 over 8. En een berichtje nog van Judith uit Nieuwpoort. Die stuurt: wat een zalige ochtend. Ik zet mijn tv aan om naar jullie te kijken op Play. En ik zie de prachtige Astrid Koppes. Grote fan, mijn dag is goed. Je ziet Astrid, wij hebben echt de liefste luisteraars. Hè?
3: Amai, man, een dag is volledig goed. Dank u wel.
1: Zeg maar, oh, over tv, want de mensen zien je natuurlijk nu op Play. Heb je eigenlijk nog andere tv-plannen?
3: Ja, ik ben eigenlijk net terug sinds zondagavond van een hele week op te nemen voor Niam. Mm-hmm. Een heel leuk programma, dat was ook samen met andere BV's. Bon appétit.
0: Ik heb dat gezien, dat was een week lekker eten eigenlijk.
3: Niet normaal, niet normaal. Echt ongelooflijk.
1: Maar gewoon eten, of moet er dan ook nog iets
3: doen? Ja, dan moet
1: doen?
3: Ik wat mee koken. Ik heb zelfs in een vliegtuig mogen meevliegen en zo. Allee, we hebben mega grave dingen gedaan. Ik heb er enorm van genoten. Het was eigenlijk een beetje vakantie ook.
1: Ah, dat is wel eens fijn.
3: En dan vanaf de maandag begin ik 2 weken aan iets nieuws voor de VTM, maar daar mag ik nog niets
1: uiteraard
3: over zeggen.
1: Uiteraard niets van zeggen.
3: Maar wel, ik denk dat wel graaf kan worden.
1: Heb je... Is het een spelletje?
3: Ja, zo, ik denk dat het zo wat à la Verraders is, maar meer kan ik er niet over vertellen.
1: Hmm.
3: Ja, ik heb nu al stress eigenlijk. Ja, dat gaat een heftig worden, denk
0: Davy Parmentier is nu aan het luisteren, hè, of dat je niks zegt.
3: Ik zeg niks. Heb je iets gezegd?
0: Nee.
3: Ik ben alleen mensen ontwarmen.
1: Gewoon ontteasen.
3: Oh, verdomme, maar nu ga ik in de problemen komen. Mijn excuses, Davy.
1: Maar nee, zeg maar, vanavond ook de presentatie van je kledinglijn, hè, de chicere lijn, zeg maar. Ja. Je vertelde daarnet tijdens de muziek dat dat wel spannend is voor jou, hè? Toch zo'n nieuwe lancering?
3: Ja, ik vind dat heel spannend, omdat er wel echt heel veel top-influencers komen en ook bekende Vlamingen natuurlijk. En dan gaat er grote reveal zijn en ik hoop dat het in de smaak valt. Dus voor mij is dat ook spannend. Ik moet ook een speech geven. Dus.
1: Oh, babbelen voor het publiek.
3: Ja, ik heb wel zo'n beetje plankenkoord. Daar ben ik altijd stiekem jaloers op u, Veronique, hoe dat jij dat doet. Dus,
1: we staan op nul en gewoon je ding doen.
3: Dus ik ga even denken dat het allemaal kikkertjes zijn dat er staan. Dat zeg ik tegen mijn dochter altijd, als zij het niet durst, dat het denken dat het allemaal bloemetjes zijn of kikkertjes of zo.
1: Bon, hier zie je die mensen ook niet, dus je kunt ze ook vrij uitspreken. En dat gaan we dan ook doen, hè?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen,
1: ja,
2: maar...
1: Astrid, ik stel dat eigenlijk aan al mijn gasten voor, diezelfde vraag. Je gaat zo meteen die tune die je net hoorde nog eens horen. En dan mag jij aanvullen met echt een crazy, zot, belachelijk verhaal dat je denkt van nee, dit kan echt niet. Iets dat niemand nog niet weet.
3: Okay.
1: Dus iets dat je misschien meemaakt in Amerika of zo, weet ik veel. Ik denk dat je daar wel het een en ander hebt meegemaakt. Je hebt onlangs ook verteld dat Orlando Bloom een en ander heeft gedaan of mispeuterd.
3: Ja, we hebben eens een keer gekust, hè. Dat was het dan ook.
1: Maar ja, die meest was wel getrouwd, hè. Hallo?
3: Ja, maar dat wist ik toen niet. Het is niet dat ik dat op voorhand had mogen
1: ontzetten. Ik voel dat daar nog veel meer anekdotes zitten in dat vat. Zijn jij klaar?
3: Ja.
0: Hier gaan we.
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ja, ik heb vooral eens een heel gênant moment gehad. Dat was ook in Los Angeles, heel lang geleden, dus meer dan 10 jaar geleden. Wij waren te gast in Bel Air, in een prachtige mansion. En wij kregen zo wat een rondleiding naar. En wij gingen zo ook zo door beneden, waren er sauna's en amans en zo. En ja, ik vond het al zo van, oh ja, zo s'avonds, de mens is dan opgekleed, zo, hey, na het eten en zo, zo'n rondleiding. Hè. En ineens kregen wij zo een beetje een indecent proposal, zo eigenlijk een swingers proposal.
1: Oh my god.
3: Ik had dat nog nooit niet gehad. En mijn hart begon te bonken, ik begon te zweten. Ik dan heel dat zo ontduikt. Ik dacht, dat ga ik niet doen. En dan heb ik gewoon het excuus gezegd dat eten mij misvallen was, dat ik wat krampen had en dat ik eigenlijk naar huis wilde en zo. En dan ben ik er eigenlijk half gaan vluchten.
0: En wie was dat?
1: Was dat bij iemand bekend?
3: Dat was, ja, met iemand bekend. Maar ik kon de naam niet noemen.
1: Allee!
3: Het
1: is zo lang geleden.
3: Heel nostalgisch. Het was een acteur van Baywatch van vroeger.
1: Oh, de David Hasselhoff.
3: Nee, dan doe je niet.
1: Wacht, wie deed daar nog in mee?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik weet dat niet.
0: Maar bus, een swingersvoorstel van een acteur uit Baywatch.
3: Ja, en die zijn vrouw was mega bekend. Dat was wel een hele knappe.
0: En heb je daar geen spijt van gehad achteraf?
3: Nee.
1: Zeg, maar nu ga je dat wel opzoeken. Een acteur uit Baywatch met een knappe madame. Waarom dat opzoeken, hè?
0: Amai.
3: Misschien ook straks wel in je oor fluisteren.
1: Oké. Okay. Oh my god, to be continued.
0: Wat een ontboezeming in hier.
3: Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Ik heb krampen.
0: You're right.
3: Maar natuurlijk, ik vind het echt een moeilijke, een swingers proposal.
1: Ja, ik zou ook weten, direct het halse patjong.
3: Oké.
1: Hallo.
3: Ja.
1: Astridje, dikke merci om tot hier te komen.
3: Heel
1: veel succes vanavond. Denk aan al uw kikkertjes als je een speech doet.
3: Ja.
1: Ja, en wat brengt voor jou de dag nog? Voorbereiding voor straks?
3: Ja, toch een beetje. Met een styling wat doen en vooral heel gelukkig zijn. Zo. Ja, kom dan
1: blijven doen. Goed idee.
0: Ondersteunen wij wat te dansen. Ja, swingen zal moeilijk worden op Robbie Williams met She's the One. Maar dat is eerder een trager, een tegelplakker. Dat is iets minder last van de darmen en de maag, denk ik. Als je het kop is bedankt.

0: Dus Elise Mertens staat in de halve finales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Peking in China. Samen met de Russische Schneider versloeg Elise Mertens de Australische Perez en de Nederlandse Schuurs in twee korte sets, 6-2 en 6-1. Zo moet dat korte metten meemaken. Bam!
1: De Nederlandse Schuurs, allee Bart. Schuren met Elise Mertens, dat je dat nog mag meemaken op een donderdagochtend. Het weer, wat wordt dat? Dat kan ik maar aan Eeman vragen, dat is aan Erwin natuurlijk. Goedemorgen Erwin.
2: Goedemorgen allemaal. Totaal ander weerbeeld van morgen, met veel wolken waaruit af en toe regen valt bij een povere 14 tot 15 graden. Morgen vroeg blijft het grijs en valt er af en toe regen. Laat na de middag wordt het droger bij 16 graden. Het weekend verloopt lichtwisselvallig met zon en wolken, met van tijd tot tijd regen of een enkele bui.
1: Dan is het weer tijd om te gaan speuren, hè?
3: De drie van nostalgie.
4: Ja, we gaan er weer voor. Hè. Misschien kan Robbie uit Dilze wel die tweede en derde naam raden. Goedemorgen, Robbie.
5: Goedemorgen.
4: Denk je dat je er al lang op zit, op jouw gok?
5: Papa, van de eerste zijn we zeker, hè?
4: Ja. Ja, dat wel, ja.
1: Ja, Robbie, ja.
4: Zullen we nog eens luisteren naar die drie van nostalgie?
5: Ja, dat is goed.
6: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Ja, de eerste stem die kennen we ondertussen, dat is Ann Wouters. Maar Robbie, wie zijn die anderen? Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
5: Ik had dan Ann Wouters, Anne de Baatsleer of en Peter van Asbroek.
1: Ann Wouters, Anne de Baatsleer en Peter van Asbroek. Zijn zij de drie van nostalgie? We gaan eens luisteren naar de jury.
3: Je hebt... Eén stem.
4: Oh my god. Nu dacht ik echt met Peter. Hey, de stem van Komen Eten. Ik denk, ja, ik hoorde het er ook in. Verdorie, hoe snel dat je in die tunnelvisie toch zit, hè?
1: Robbie. Oh. Blijven speuren, zou ik zeggen. En misschien kan je wel een nieuwe kans wagen binnenkort. Gewoon blijven sturen, want we blijven zoeken naar die drie van nostalgie. Want die 5000 euro, die moet de keer buiten. Merci, Robbie.
3: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: En ondertussen gaan we naar Elton John, I'm Still Standing. Weer eentje die je van voor en achter kan meezingen, Veronique?
4: Ik denk het wel, ja.
1: Allee.
4: Het is nog wel luider.
1: Nog luider.

0: Wat een ochtend is het al geweest. Heel plezant dat het met Astrid Kopp is, ook net hier in de studio. Maar in de zoektocht naar de drie van nostalgie zijn we nog altijd geen stapje dichter gekomen vandaag.
1: En er is een nieuwe zoektocht gestart, hè, met wie wou er swingen met Astrid Koppes?
0: Ja, ik weet het.
1: Een acteur uit Baywatch.
0: Een hele knappe, een heel knappe madame.
1: Jij weet het?
0: Ik weet het.
1: Oh, godverdikke.
0: Ja, zoveel mannen hebben er daar niet mee gedaan. Hè. Dat waren altijd zo de badpakken, madammetjes.
1: Dus, dat is waar.
0: Mannetjes, 1 en 1 is 2, hè. Zoek het maar.
1: Die zoektocht is al afgerond. De zoektocht de 3 van Nostalgie die gaat nog gewoon door. Straks misschien wel om 9:30 bij Alexandra. Ja. Nieuwe kans om die 3 te ontmaskeren. Wij moeten zo meteen alleen nog bellen naar de Verofoon. En dan mogen wij weer op ons luigat gaan zitten. Die Verofoon die gaat sinds deze week rond in de wereld van de slimste mens.
0: Ja, ik heb met Erik geregeld dat hij ervoor gaat zorgen dat er elke dag iemand aan de lijn hangt die iets te maken heeft met de slimste mens. Gisteren was dan nog de publieksopwarmer en ook jurylid ondertussen, Roel Steno. Maar wie gaat er vandaag opnemen?
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
8: Krevel. Leef beter. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Voor sfeermaker Tijn van Aat, bloemen van opbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
15: Klaar voor de magie van einde jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
15: Reserveer op tuincentraklaas.be.
16: Zandkaria! Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander, hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Lee and Rhymes Can't Fight the Moonlight. Zometeen Ricky Martin met Living La Vida Loca. Maar eerst...
1: De Verofoon.
2: Kom, we gaan weer eens bellen naar de Verofoon. Nog altijd op de set van De Slimste Mens. Benieuwd wie dat nu gaat zijn. Jurylid, kandidaat, afvaller?
3: Hallo, met Stefanie.
2: Ah, oh, dat is Stefanieke, die ken ik natuurlijk. De tweede plankaart. Goedemorgen, Stefanie.
3: Hey, goedemorgen, Veronique.
2: Hoe is het met jou?
3: Goed, goed, goed. En met jou?
2: Ça va. Maar voor de mensen die het nog niet gezien zouden hebben, een klein spoiler alertje, want je lag er gisteren uit.
3: I know. Ja, ik weet het.
2: Dat is balen,
3: hè? En zo stom, ja. Op een heel, heel stomme manier. Oh, echt waar.
2: Maar heb je het al een plaats kunnen geven, zo?
3: Soms word ik nog in zweet wakker, jongen, echt.
2: Ja, Rick Verheij, die heeft jou in de finale naar huis gespeeld. Wil dat dan nu zeggen dat je nonkels voor altijd gaat boycotten?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, want ik heb zelfs gewoon daarna direct seizoen 3 gebinge-watched. Ja, nee, ik vond... Rick heeft dat gewoon heel goed gedaan en verdient van mij gewonnen. Maar het is wel balen, want ja, ik was zo dicht.
2: Ja,
3: ik was zo dichtbij.
0: Ik vind heel veel mensen onderschatten dat precies, Stefanie, hoe competitief je wordt van Die Slimste Mens ter Wereld. Ja. Want je denkt, leuke tv-quiz, maar je gaat daar toch harder in op dan je denkt, hè?
2: Ja.
3: Oh ja, helemaal. Zeker naar het einde toe. Zodat de filmpjes ronden, dan begint het zo te voelen. Dan denkt je van, oké, nu is het alles op alles. En zeker bij die finale, ik sloeg ook gewoon helemaal tilt. Ja. Ik ben helemaal in paniek gegaan. Eigenlijk een beetje wat Francisco heeft gehad, de hele aflevering, denk ik.
2: Maar chapeau, je hebt er toch 3 afleveringen ingezeten?
3: Ja, maar ja, je zit er nooit echt blij mee, hè, want je denkt altijd...
2: Ja, je wilt altijd verder en verder.
3: Had ik toch maar dat gezegd. Ja, had ik toch maar dat gezegd en dat. En achteraf weet je het allemaal zo goed natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat is zo typisch. Hè. Heeft Erik lang moeten zagen om jou te overtuigen om mee te doen?
3: Ja, hij had mij vorig jaar eigenlijk ook al gevraagd, maar dan voelde ik mij er ook niet klaar voor. Ik dacht ook, oh nee, zo, ik voelde me zo alleen daar zitten. En dan, omdat het met Francisco daar dan was, was ik overtuigd. Dus toch een jaar moeten vragen, toch een jaar moeten wachten.
0: Er is nu wel iets dat je aan je voordeur kan hangen, een plakkaatje, Stefanie. De slimste plankaart ter wereld. Want je bent officieel het familielid met de meeste De Slimste Mens afleveringen. Hoe voelt dat?
3: Ah, maar dat is fantastisch. Daarvoor ben ik te dat was mijn doel, hè.
0: Steek jij dat dan zo door aan je papa en je broer? Of valt dat goed mee?
3: Ja. Maar ik ga dat ook echt moeten doen, want ze gaan het zelf natuurlijk niet aanhalen. Hè. Dus elke keer dat de gelegenheid zich zal voordoen, dan krijgen ze het echt waar op een tomaat. Echt waar.
2: Ja. Zeg, maar nu kan je wel terug focussen op je werk, hè. Waar ben je momenteel eigenlijk vooral mee bezig?
3: Van alles, ja. De Moeties en Chateau en nog een aantal andere dingen. En binnenkort is er ook een nieuwe Moeties Live. Die ticket sale die start vrijdag, dus dat is ook allemaal heel spannend. Mm-hmm. Dus ja, er is van alles aan de hand.
2: Allee, jij weet wat doen. Ja. Oké.
0: Zeg, Stefanie, die Moeties, dat gaat wel ongelooflijk hard. Hè? Hadden jullie dat ooit verwacht, dat dat zo'n soort fenomeen ging worden?
3: Nee, helemaal niet. Nee, dat was eigenlijk gewoon een leuk groepje van 7 vrouwen. En wij praten over ons leven met de kinderen en zo. Maar dat zo een community zou worden, dat wij nooit durven dromen. Nee, echt.
0: Dat moederschap, dat verbindt toch, hè?
2: Ja, dat is toch. Ik als mama, ik kijk ook, hè? Ja, absoluut.
0: Fantastisch.
2: Ja, absoluut. Heel herkenbaar.
3: Ja, ik zou eens moeten langskomen, hè. Zoals gast moet ik dat zou leuk zijn.
2: Ah, oké, ja. U geeft mij de nummer, is Stefanieke.
3: Ja, wel, dat is goed.
2: En wel, tot snel, hè, Poppemie. Merci, hè.
3: Salut.
2: Tada.

0: Ja, daarnet hadden we nog Astrid Koppes hier te gast. Die had het natuurlijk over haar collectie die vanavond uitkomt. Een beetje de gekledere versie van Astrid Black Label. En ze verklapte dat je dit seizoen zeker een broekrok of rockbroek, of hoe heet dat, in je kast moet hebben, Alexandra. Heb jij dat?
1: Ik heb dat. Ik heb een zwarte, maar eigenlijk meer voor de zomer.
0: Ah,
1: die ik
0: dan lichter stofje zo.
1: Mijn slippertjes heb gedragen. Ik vond dat wel heel tof. Mm-hmm. Maar ik heb er dit weekend één zien hangen en gepast. En het was nog niet de juiste.
0: Toch niet.
1: Maar
0: toch
1: ik
0: vind
1: het echt
0: niet
1: wel hebben. Met botjes. Hè.
0: Dat is toch tof?
1: Ja, dat is kei tof.
0: Ja, ik vind dat ook leuk. Ja.
1: Voilà, we komen weer al over eens. Hè?
0: Altijd, hè.
1: Kijk, matching colors. Ook al.
0: Ook al.
1: Het is voor op de radio.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Maar je kan ons wel zien natuurlijk via de app van Play. Of op nostalgie.be als je dat zou willen. En wat een knaller zo meteen. Na 9 uur deze. Black Box and Ride on Time.
3: Lekker. Echt lekker.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, het kan anders.
8: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
9: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. En zo werd het 8:01. Tijd voor het nieuws met Bart van Langehoven. En premier De Wever praat straks met elke vice-minister apart. Dat gaat over, knallen.
16: Ja, over die federale begroting. Want het overleg van gisteravond om te kijken waar ze willen besparen was niet echt een succes. Vooruit wil de gezondheidszorg niet te veel viseren. En de MR wil geen nieuwe taksen of een grote BTW-hervorming. De deadline voor premier De Wever ligt op dinsdag. Morgen zit hij nog eens samen met alle topministers. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. En dan die lichte aardbeving in West-Vlaanderen. In Ruisleden bij Wingenen voelden de mensen daar dat de aarde licht trilde gisteravond rond 10:00. Blijkbaar met een kracht van bijna 2. En de schok gebeurde 2 tot 4 kilometer diep. Ook inwoners van Meulebeke, Isegem en Aardooien hoorden en voelden die aardbeving. Mensen dachten eerst dat het onweerde en de politiediensten kregen meer dan 70 telefoontjes. Details over de beving vind je terug op seismologie.be, een website van de Koninklijke Sterrenwacht. En ik heb nog wat sportnieuws. Elise Mertens staat in de halve finales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Peking in China. Samen met de Russische Schneider versloeg Elise Mertens de Australische Perez en de Nederlandse Schuurs in 2 korte sets 6-2 en 6-1.
2: Nostalgie weer.
16: Afwisselend buien en opklaringen. Het is ook fris bij 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Heb je al eens een aardbeving meegemaakt, Bart?
16: Ik heb dat al eens gevoeld, ja.
1: Ja?
16: Ja.
1: Ik denk dat dat echt heel angstaanjagend moet zijn.
16: Jaren 80, zo ergens. Begin jaren 80.
1: Oké. En maar je weet nog goed hoe het was?
16: Ja, dat is zo'n vies gevoel. Zo. Ja, maar voor de rest, ja, dat is ook maar een lichten. Hè.
1: Ja, als dat lichten is, dan valt het mij maar.
2: Eén stem is ontmaskerd.
17: Ik dacht aan Ann Wouters.
2: Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
1: Wij
0: zijn...
2: Nostalgie. Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
0: En natuurlijk gaan we verder op zoek rond 9:30. Een nieuwe kans om die 5000 euro gewoon binnen te halen. Clouseau, die staat klaar. Na een geweldige danshit uit de 90's. Dit is zelfs 1989. Blackbox.

0: Clouseau, goedemorgen. We hadden het daarnet over die lichte aardbeving in Ruisseleden. En Laurens die stuurt, goedemorgen, ik heb het eens meegemaakt in Colombia. Het was een kleine aardbeving, maar wel duidelijk gevoeld. En nu trilt mijn vloer hier van de goede muziek. Welkom bij Nostalgie, hier is dat altijd zo. En dat zijn goede trillingen natuurlijk. En Xavier die heeft ook nog iets gestuurd naar mij. Die stuurde, ja, in april 1992 is er ook nog een lichte aardbeving geweest die voelbaar was in Antwerpen. Die heb ik dan overgeslagen. Of ik ben het gewoon vergeten. Kan ook natuurlijk. In ieder geval. We gaan er weer voor met de allerbeste muziek. De temperatuur heeft sinds gisteren een flinke stap teruggezet. Vannacht ook goed geregend. Niks op tegen. Dus extra gezelligheid op de radio is zeker en vast welkom. Die krijg je met de beste muziek. Brandy en Monica, die hoor je zo meteen. Eerst Harry Styles, nog steeds aan het toeren. Al voorbij de helft van zijn 30 shows in New York. Die vindt dus ondertussen blind de weg naar Madison Square Garden.
1: Come on, Harry.

0: Dat dacht Dolly Parton ook toen ze een van de beroemdste smeekbedes uit de popmuziek schreef. Die heb ik zo meteen eerst naar de 80's met een uitgelaten Van Halen.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
4: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.

ze heeft het echt meegemaakt. Alleen denk ik niet dat ze Jolene heette. Dolly Parton. Nog twee bekende stemmen te ontmaskeren bij de drie van Nostalgie. Anne Wouters is de stem die wij zegt. Dat heb je gisteren misschien ook gehoord. Silke heeft die naam gevonden. Maar misschien hoor jij wat ik nog niet hoor. Stuur dan, ik weet het. En misschien zit je er bonk op en is die 5000 euro voor jou. Ook even checken op nostalgie.be. Want daar staan alle namen die al gezegd zijn. Ook belangrijk, als je dan je kans krijgt. Na de Spice Girls gaan we spelen.

0: Will Be There is luisteren wie er aan de andere kant hangt en hoe zijn of haar kans gaat wagen.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, één stem heeft al een naam. Anne Wouters, gisteren ontmaskerd door Silke. Nog twee te gaan. Misschien kan Ivan uit Sint-Job in het Goor er nog één of zelfs twee bij doen. Dag Ivan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat zou fantastisch zijn, want dan is die 5000 euro voor jou. Heb je daar al plannen mee als je die zou winnen?
2: Nou, we zijn nog niet zo lang geleden verhuisd, dus in de tuin is er nog heel veel werk en zo. Dus
0: tuinen aanleggen, dat kost ook ongelooflijk veel centjes, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ik hoop het voor jou. Drie juiste namen en het komt op jouw rekening, die 5000 euro. Eerst nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: Ja, en nu is het aan jou. Die ene naam die weten we natuurlijk al, die eerste. Maar welke twee plak je er nog aan vast?
2: Ja, dus buiten dan Anne Wouters gok ik op Jade Mintjes en James Cook.
0: Oké, Jade Mintjes, de comedienne, stand-up comedian. Zien we tegenwoordig ook op televisie met Jade en de Belgen. Bekend ook van de ideale wereld. Zeer grappige madame. En James Cook, ja, die moet ik helemaal niet voorstellen. Ik ben zeer benieuwd. Ik vind het geen slechte gok. Maar dat heb ik al vaak gezegd. Ik vraag het nu aan de jury.
1: Je hebt één stem juist.
0: We blijven voorlopig hangen bij die ene stem, Ivan.
2: Ja, blijven proberen. Hè.
0: Ik wens jou in ieder geval nog heel veel succes daar in de nieuwe woning. En dat komt zo ook wel in orde. Hè.
2: Ja, oké, bedankt hoor.
0: Blijven zoeken ook, bye-bye.
2: Dag.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Inderdaad, 5000 euro. Maar nu tijd voor weer wat ontspanning. Op een dag als vandaag, zeker welkom. A Reggae Night, Jimmy Cliff.

0: Coming to the Morning Light, dat zong Jimmy Cliff. En dat is zo ongeveer wat we gaan doen op 30 oktober op een geweldige party. En zo meteen ben ik Michael Jackson en ook Mark Ronson en Amy Winehouse.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: I beg your pardon.
14: Samen aan tafel.
15: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
14: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
15: I love the witloof van de lunchgarden.
16: En er trekt een actieve
0: onweerszone
16: over het land met...
0: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, dat is volledig grijs.
17: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Code Yellow!
21: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
22: Mm, dat is goeie business. En pleasure.
21: Info op telenet.be.
22: Ja, dat wordt weer overwerken.
23: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
24: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
23: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
25: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
26: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
27: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
28: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
27: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
29: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel.

0: Spektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Black or White, Michael Jackson zong een proefversie in en die werd gewoon de definitieve. Soms is de eerste take ook meteen de beste. Zo dadelijk een hit die Gloria Estefan schreef midden in de nacht in een hotelkamer. Ze zong het direct voor haar man Emilio. Geen idee of die daarna nog kon slapen, maar ook niet belangrijk, want het werd een dikke hit. En die speel ik na Elton John en Kiki Dee.

0: geniet ook
1: van de herfstkleuren, van de wind zelfs vandaag en van de regen. Maar zo'n beetje zon in je radio toch ook altijd goed. Gloria Estefan.
2: Straks bij Nostalgie.
1: En we gaan zo door met die allerbeste en grootste hits. Na 10 uur ook. Dan komt Rock With You van Inner Circle. En ook deze passeert van Irene Cara. Fame.
3: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Boek de Canarische eilanden. Nu tot €300 korting per persoon.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
8: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
12: Wat blief?
11: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
13: Oh, je weet het al.
12: Ja.
11: Oh, en wat gaan we doen dan?
14: Schilderen natuurlijk.
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
13: Nee, zeker niet.
9: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
19: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
18: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
19: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
18: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
19: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
5: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
4: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
1: Hey, ik ben Piet.
9: En ik ben Ruben.
1: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
7: Gordijnland.
9: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
1: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
13: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
1: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
13: Kijk op gordijnland.be.
18: Green. Energie Rebellie.
1: Het is 2:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En in Gent is het assiseproces begonnen over de kleuter Dien Bart.
0: Ja, dat is het jongetje van 4 dat politiediensten 4 jaar geleden dood terugvonden in Zeeland in Nederland. Nadat zijn oppas, een vriend van zijn moeder, Dave de Kok, hem ontvoerde en vermoordde. Maar tot op vandaag weten gerechtelijke speurders nog altijd niet precies wat er allemaal gebeurde. Dave de Kok riskeert 30 jaar cel, ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar gevangenis. In het Gents Assizehof zijn er opvallend veel televisie- en cameraploegen, ook vanuit Nederland. De extreem-linkse activistengroep Antifa zit achter het studentenprotest in Luik. Dat zei binnenlandminister Quentin vanmorgen op een persconferentie. Extreem-linkse leden zouden scholieren overtuigen om geweld te gebruiken bij die protesten. Gisteren vernielden ze onder meer winkels en staken ze bushokjes in brand. Quentin benadrukt dat jongeren op school moeten zitten en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij gaat ook extra agenten inzetten om de Luikse politie te helpen daar. Sport. Elise Mertens staat in de halve finales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Peking in China. Samen met de Russische Schneider versloeg Mertens de Australische Perez en de Nederlandse Schuurs in 2 korte sets 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren, zoals je weet, tegen de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Dat is nummer 9 van de wereld, toch?
1: Oh, nu gaat Elise ook stijgen, hè, waarschijnlijk. De kans is zeer groot.
2: Nostalgie weer.
0: Afwisselend bij een opklaring. Het is ook fris, 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen met wolkenvelden. Plaatselijk kan een bui vallen. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. En maandag ook eens kijken. Zwaar bewolkt wel, maar meestal droog. Opnieuw die 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 1 stem is ontmaskerd.
10: Ik dacht aan Ann Waters.
2: What? Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
1: Wij zijn
2: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

Inner Circle. Ik weet het, dat is het enige dat ik hier nog lees in de Nostalgie-app. Begrijp ik, want je wil natuurlijk 5000 euro winnen met de drie van Nostalgie. Maar het begint ook al in de ochtend. Dan is er ook een hele toffe quiz bij Veronique en Sander rond 7:45. Dat is de quiz van je leven. Dat zijn drie vragen. Eén uit je geboortejaar, één van toen je 10 was en één van toen je 20 was. Het is echt heel tof om mee te doen. En je kan er ook 400 euro mee winnen om kleren mee te shoppen. Ik vind het een fantastische prijs. Dat is ook het toffe aan de herfst. Nieuwe outfits scoren. Dus zeker je kans wagen morgen opnieuw. Rond 7:45. De quiz van je leven. Radio Gaga, dat zijn wij een beetje. En de hit speel ik van Queen naar de Bee Gees.

0: Als je Freddie Mercury nog eens op een gigantisch scherm wil zien, wel, dat kan. Sinds gisteren kan je naar Queen Budapest in de bioscoop. Dat is het legendarische concert uit 1986. Opgefrist in beeld en geluid. En je zit nog altijd op de eerste rij. Fantastisch, ik ga zeker kijken. Zometeen Suzanne en Freek met de eerste hit nog eens en Cher.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
9: Wat nu?
10: Ja, ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Kop
12: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbacht talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
3: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
4: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.

Ze leven van dag tot dag, vieren het leven ook. En dat is de manier, denk ik, om erin te staan voor Suzanne en Freek. Als het avond is, dat was die eerste grote hit. En die hoorde je natuurlijk bij Nostalgie. Elke dag de allerbeste hit, heel de dag door op je radio. En zometeen weer een kans om 5000 euro gewoon te scoren hier op de radio, dankzij de drie van Nostalgie. Ik weet het, jij stuurt het. En misschien spreken we elkaar dan over enkele minuten, want dan is er weer een nieuwe kans. Naar de Communards en Sarah Jane Morris. Don't leave me this way.

0: Ik ga nergens naartoe en jij hopelijk ook niet, want het wordt hier elke uur spannend.
1: De drie van nostalgie.
0: Moedig verder op zoek naar nog twee stemmen van die drie van nostalgie. Bij wij hoort intussen een gezicht, basketballegende Ann Wouters. Dat filmpje staat ondertussen ook al sinds gisteren op onze Instagram-account, waar je ook Ann dat zelf ziet zeggen. En hoe zit het met die twee andere namen? Goedemorgen Ilse uit Tielt.
2: Goedemorgen Alexandra.
0: Heb jij de puzzel al helemaal gelegd?
2: Gelegd niet, maar ik wil wel een gokje natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, zoals iedereen. Gokken is soms goed, hè, want het kan er zomaar een bonk op zijn.
2: Dat kan, ja.
0: Ja. Drie juiste namen maken je 5000 euro rijker. We gaan nog één keer luisteren, Ilse.
3: Wij zijn
1: nostalgie.
0: En nu wil ik buiten Ann Wouters nog twee andere namen horen. Dus je mag ze alle drie achter elkaar opsommen.
2: Oké, dus de eerste naam is Ann Wouters. Mijn tweede naam is Elodie Ouedraogo. En mijn derde naam is Tom Bonen.
0: Het lijkt een beetje alsof je in space zit, maar ik heb het wel begrepen. Ann Wouters, Elodie Ouedraogo, de ex-atlete natuurlijk. En Tom Bonen, onze fietslegende. Het zou allemaal zomaar kunnen, hè? Ik ga het gewoon vragen aan de jury. Heeft ze die twee andere stemmen gevonden?
1: Je hebt één stem juist.
0: Ai, ai, Ilse.
2: Ja. Oké.
0: We blijven voorlopig hangen bij die ene stem. Ja. Maar het was zeker geen slechte gok. En nu opnieuw naar een andere piste op zoek. Hè?
2: Ik sta aan de volgende.
0: Ja, fijne dag nog en welkom bij ons clubje van Nostalgie. Tada.
2: Ja.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Ik heb over enkele minuten een hit van Toto die jullie niet in de 80's

0: Ik waande me even op Ocean Drive in Miami met Enrique Iglesias. Generation 80s en 90s. Het zijn hits met hetzelfde thema. Marcia en ik spelen er elke voormiddag twee. Marcia om 13:45 straks. En het zijn deze keer twee vrouwen die zowel de hitlijsten als het witte doek veroverden. Dus zangeressen en ook actrices. En je hoort ze na Toto dus. Een van mijn favorieten. En Axel Red met El Danseur.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
15: It's a Sunweb holiday.
14: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostoels. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoels merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
5: Open deur bij Vostoels in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostoels.be.
6: We are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Axel Red was gisteravond nog op de Franse televisie mee op het podium om 50 jaar Renault te vieren. Die ken je misschien niet meer. Dat is een hele grote ster in Frankrijk. En onze Axel nog altijd zeer geliefd daar.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dat zijn twee hits rond hetzelfde thema. Marcia en ik hebben ze elke dag in Hits at Work. Om die twee fantastische decennia nog wat extra in de verf te zetten. En natuurlijk ook herinneringen op te halen. Vandaag ook aan films. Want we kiezen twee artiesten die zowel muziek als acteertalent hebben. Jennifer Lopez ken je van romantische comedies als The Wedding Planner. Oh, dat vond ik een hele toffe film. Made in Manhattan. En ze speelde ook een stripper in Hustlers. Ze had eigenlijk eerst al een filmcarrière toen ze in 1999 haar eerste single uitbracht. En die ga ik zo meteen spelen. If You Had My Love. Want het werd al direct een nummer 1 in Amerika. Maar eerst naar de 80s met Madonna. Die schitterde als Eva Perón in Evita, vond ik persoonlijk haar beste rol. Maar ook als baseballspeelster in A League of Their Own. Dat was naast Tom Hanks en Gina Davis, toch wel grote acteurs. En de film waarmee ze als actrice doorbrak, dat was in 1985. Desperately Seeking Susan, als ik eerlijk mag zijn. Die film stelde nu niet zoveel voor. Maar ze speelde daarin een vrijgevochten vrouw, Susan. Een rol op haar lijf geschreven. En ook de soundtrack zat goed, want Madonna zong daar deze hit.

0: Hey, wat dacht je van Cher? Stuurt Sepp, dat had ook gekund. Mask, Moonstruck, allemaal hits gescoord. En ook veel beroemde filmrollen. Misschien hoor je die straks bij Marcia, want die heeft ook twee hits. Met actrices of artiesten die geacteerd hebben en ook gezongen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Gaan we ook nog eens terug naar de ochtend straks. Want daar zat Astrid Koppens in de studio bij Veronique en Sander. En Prince, die krijg je na het nieuws.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Hoera, ze zijn er weer.
6: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
5: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
2: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione, 30 ml voor maar €50. Dat zijn de prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
8: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief?
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf?
8: Oh, je weet het al.
9: Ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, zeker niet.
11: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaerts Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
15: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
16: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
15: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
16: en het bed kopen.
17: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
18: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
21: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
22: Oh, dat is goed.
21: De temperatuur van het douchewater was perfect.
22: Oh, dat is goed.
21: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
22: Dat was goed.
21: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
23: Oei. Dat is niet goed.
24: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Nostalgie.
0: Het is 1 voor 11. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En alsmaar meer bouwbedrijven rekenen een tijdelijke dieseltoeslag aan.
25: Bovenop, bovenop de gebruikelijke verplaatsingskosten. Sectorfederatie Enbeeld ziet het nog niet standaard gebeuren. Maar als de diesel- en benzineprijzen blijven stijgen, zullen nog meer bouwfirma's dat extra doorrekenen als ze een factuur opmaken. Maar dat moeten ze dan zeker op voorhand vertellen tegen de klanten, zegt de overheidsdienst Economie. Want dat is gewoon verplicht. Doen bouwbedrijven dat niet, dan moet je die extra diesel- of benzinetoeslag niet betalen. Dat zeggen toch consumentenexperts. Ex-Rode Duivel en treinen van Bayern München, Vincent Company, heeft in Duitsland een speciaal ereteken gekregen omdat hij zich sterk engageert om racisme in de sport uit te sluiten. Company kreeg de erkenning van de minister-president van de deelstaat Beieren tijdens een sportgala. Die prees ook zijn sportieve prestaties omdat hij Company een geweldige, maar vooral ook een menselijke trainer vindt die ook maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. In het verleden kregen ook Duitse voetbaliconen zoals Beckenbauer en Rummenigge zo'n speciaal ereteken. En in heel de wereld lopen er opvallend opvallend minder wilde dieren rond. Sinds 1970 daalde hun aantal met 75%, zegt het Wereld Natuurfonds. Die ziet dat bijvoorbeeld veel zeeschildpadden, de bosolifant en de keizerspinguïn op Antarctica dreigen te verdwijnen. Toch ziet het WWF ook positieve evoluties op plekken waar landen wel investeren in de natuur en diersoorten terug heropleven, zoals de tijger of de blauwvintonijn, door leefgebieden met elkaar te verbinden gewoon.
0: Ik steun die al heel lang, hè.
25: Ja.
0: WWF. Ik vind dat belangrijk.
25: Er gebeuren ook verschrikkelijke dingen met die
0: dat is
25: olie.
0: Zo. Als ik krijg daar dan zo'n brochure van om de zoveel maanden. Het is schrijnend. Ik wil dat eigenlijk niet lezen. Ik stort gewoon.
2: Nostalgie weer.
25: Deze namiddag opklaringen, maar ook onweerachtige buien bij 16 graden. Vanavond worden die opklaringen breder. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag een mengelmoes van opklaringen, wolkenvelden en buien. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag is het dan bewolkt, maar droog bij 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Stem is ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Anne Wouters.
2: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
4: Wij zijn
2: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Soms wil je gewoon geen blablabla. Bla bla. En is beter om te zwijgen, dat klopt. No doubt. Nostalgie. Shania Twain die komt er zo meteen aan. En ook George Ezra. Maar eerst terug naar deze ochtend. Toen was de studio gevuld met fashionable madame. Want Veronique had bezoek van Astrid Koppens. Morgen hangt haar nieuwe collectie in de winkels. Ik hou wel van haar collecties. Ik heb wel tijd en tand in de kast hangen van Astrid. Dus was het vanochtend het ideale moment om alle modetips te krijgen. En Astrid vertelde dat een broekrok helemaal in is. En dat roze als kleur ook helemaal terugkomt. Maar ze vertelde nog veel meer. Allemaal dingen waar onze Sander het van hoorde donderen in Keulen. Die was helemaal niet mee met het verhaal en de fashion tips. Maar daardoor vroegen Sander en Veronique zich wel af of Astrid haar eigen man ook stylt.
1: Ja, toch een beetje. Maar die heeft eigenlijk wel ook nog een redelijke goede fashion sense.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die vraagt mij dan wel altijd van ja, wat zou ik aan doen op deze event of ik moet naar hier gaan en dan help ik hem wel. Maar hij neemt wel alles aan.
2: Maar het is geen stapelman. Daarmee bedoel ik, die neemt
0: gewoon... Stapelman?
2: Sommige mannen nemen gewoon het bovenste van de stapel.
1: Oh, nee.
0: Wacht, jij zit zo weinig.
2: Ik ben een stapelman.
1: Ja. Dus dan draag ik altijd hetzelfde.
2: Ah nee, want dus ik gaat dan in de was en dan komt er echt iets nieuw van boven.
0: Ja. Voilà, ik heb er al wat bij geleerd. Hè. Fashion sense, dat woord moet ik onthouden, en een stapelman. Misschien heb je er thuis ook wel zo eentje zitten, of ben je er zelf een? Ik vind het dan wel straf, want Sander, die zijn kleuren, die kloppen altijd nog wel als het over zijn outfits gaat. Astrid had nog veel meer verhalen bij. Ze vertelde dat ze in Amerika ooit een speciaal voorstel kreeg van een acteur uit Baywatch. En waar dat allemaal over gaat, dat kan je straks ook zien op onze Instagram, want dan gaan we dat filmpje erop zetten. Morgen zijn Sander en Veronique er terug, en dan komt Rob ook weer langs om de Actua van de Week vakkundig onder de loep te nemen. Ik bedoel natuurlijk Robbe Bons, de stand-up comedian. Dat is voor morgen hier bij Nostalgie.

0: bent er al geraakt. Het is bijna donderdagmiddag en morgen alweer vrijdag. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. En als het een hele drukke dag vandaag is, je hebt supporters genoeg. Wij hier bij Nostalgie, we gaan er samen door met jou. En Fleetwood, maken die moedertje zo meteen ook aan. En misschien ook om je kans te wagen voor de drie van Nostalgie. Om 11:30 is er weer een nieuwe kans, misschien wel voor jou. Rick Astley geeft ook niet op. Hij heeft trouwens dit jaar een nieuw album uitgebracht, 50. En dat stond meteen op nummer 1 in Groot-Brittannië. Straf. Ik heb nog die supergrote hit van hem.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
13: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Hey, ik ben Piet.
15: En ik ben Ruben.
14: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij Gordijnland.
15: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
14: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
16: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
14: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
16: Kijk op gordijnland.be.
17: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
18: En, wat gaan we vandaag doen?
19: De badkamer renoveren!
18: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
20: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
18: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
20: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
19: Yay!
20: Kom langs in onze showrooms in Putten en Mallen. Of kijk op kreine.be/renovatie.

kijk samen met jou vooruit naar het volgende spelmoment natuurlijk van de drie van Nostalgie. Twee stemmen hebben nog een naam nodig. Misschien zitten die gewoon in jouw hoofd, die juiste bekende namen. Stuur Ik Weet Het en waag je kans dus zometeen misschien al met de drie van Nostalgie. En even dubbelchecken ook naar alle namen die al gezegd zijn op nostalgie.be.

0: Nostalgie.
1: Drie woorden, drie bekende stemmen en 5000 euro voor wie ze alle drie herkent. Twee moeten er nog geraden worden. Dag Bart uit Mazeik.
2: Dag Alexandra.
1: Hoe gaat het met jou? Ben je aan het werk?
2: Nee, ik ben niet aan het werk. Ik ben een vrije bosje.
1: Ah, oké, fantastisch. Dus je hebt veel tijd om erover na te denken en om goed te luisteren. Ik ben zeer benieuwd. Eén naam kennen we dus al sinds gisteren, dankzij luisteraar Silke. Nu de andere twee nog. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
0: Nostalgie.
1: Het is aan jou, Bart. Welke namen zet jij naast Anne Wouters? Dat wil ik nu graag horen.
2: Dus Anne Wouters, Charlotte Siebe.
1: Ja, de actrice. Toffe, hè?
2: En Stanny Krebs.
1: Ah ja, die zat hier onlangs ook nog in de studio bij Veronique en Sander. Dus het zou zomaar kunnen dat hij dan ook dat woordje heeft ingelezen. Goeie gok vind ik het persoonlijk, Bart. Maar we gaan luisteren. Ik weet het ook niet. Ik ga het nu aan de jury vragen. Anne Wouters, Charlotte Siebe, Stanny Krebs. Zijn er juiste namen bij?
0: Je hebt één stem juist.
1: Sorry Bart.
2: Tot ziens.
1: Het is nog niet voor vandaag. Ik wens jou nog een hele fijne donderdag. Verder blijven zoeken, hè.
2: Ja, oké.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Ja, elke gok kan zomaar de juiste zijn natuurlijk. Ik heb zo meteen voor jou nog die grote hit van Damsky en Seal Killer. En nu

0: Misschien als je die 5000 euro wint, hè? When Will I Be Famous? Ik heb zo meteen Bananarama en ook Adamski dus met een hit die je zeker gaat horen op deze geweldige party.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Discamania, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
14: Oh, een eekhoorn.
13: Een safari in de jungle.
14: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
13: Of maak van je koffiezet...
15: Voilà, uw koffie.
13: Een professionele espresso-machine.
15: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
16: Make it extra.
13: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed.
18: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
21: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
22: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
21: In Libelle naar...
22: De 5 beste looks van nu.
21: In Feeling of naar...
22: De hotste adresjes in je buurt.
21: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
23: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Ik vond het samen met jou weer een hele fijne voormiddag. En het gaat gewoon zo lekker door hier bij Nostalgie. Straks nog Sean en Linke. En natuurlijk ook Marcia tussen 12 en 3 met het vervolg van Hits at Work. En wie weet, iemand die die drie van Nostalgie juist raadt en 5000 euro binnenhaalt. We zullen het straks horen. Beetje zon mag ook, hè, in je radio. Bob Marley

0: straks bij Nostalgie.
1: Kijk eens aan, Billy Ocean. Altijd een plezier om in de oren te hebben, toch? Hij komt er zo aan.
2: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
3: Krevel, leef beter.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
12: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
16: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: Stel, ik wil leren traden.
19: Ja?
18: Hoe begin ik daar dan aan?
19: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
18: En hoe leer ik het in de praktijk?
19: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
18: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
19: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
18: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
19: Kijk op belgiantradingacademy.be.
18: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
20: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:42. Nieuws met Bart van Langenova. En meer mensen raken verslaafd aan crack, Bart.
21: Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar verdubbelt het aantal verslaafden tot meer dan 2000. De drug is zo de op twee na meest voorkomende verslavingen bij ons, na cannabis en alcohol. Crack is dan ook extreem verslavend, zeggen toxicologen. Want de stof raakt via de longen binnen enkele seconden tot in de hersenen. Je kan het eigenlijk vergelijken met de nicotine die rokers een kick geeft. Waarschijnlijk zijn er bij ons nog meer van die crackverslaafden, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Al maar meer bouwbedrijven rekenen een tijdelijke dieseltoeslag aan bovenop de gebruikelijke verplaatsingskosten. Sectorfederatie M-Beeld ziet het nog niet standaard gebeuren. Maar als de diesel- en benzineprijzen blijven stijgen, zullen nog meer bouwfirma's dat extra doorrekenen als ze hun factuur opmaken. Maar dat moeten ze dan wel zeker op voorhand vertellen tegen hun klanten, zegt de overheidsdienst Economie, want dat is gewoon verplicht. Doen bouwbedrijven dat niet, dan moet je die extra diesel- of benzinetoeslag niet betalen. Dat zeggen toch consumenten-experts. En in Spanje willen de vakbonden staken op woensdag 11 november. Aanleiding is de wooncrisis, waarvoor de Spanjaarden al dagenlang op straat komen. Ze ergeren zich aan de hoge huurprijzen en het tekort aan woningen. De Spaanse premier Sanchez kondigde eerder al vervroegde verkiezingen aan eind november, nadat het parlement zijn plannen om de wooncrisis aan te pakken wegstemde. Een vrouw van 87, Mari Carmen, werd het symbool van het protest nadat haar huisbaas de bejaarde vrouw uit haar woning zette omdat ze verhoogde huur niet meer kon betalen.
0: Nostalgie weer.
21: Deze middag opklaringen, maar ook onweerachtige buien, 16 graden. Vanavond worden die opklaringen breder. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag een mengelmoes van opklaringen, wolkenvelden en buien. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog weer bij 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Eén stem is ontmaskerd.
22: Ik dacht aan Anne Wouters.
2: Wat? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
23: Wij zijn
24: Nostalgie.
2: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
25: Marcia Barodi.
1: Zeg, is het goed als ik jou een beetje kon soigneren met een van de lekkerste saxofoonhits uit de 90's? Je krijgt hem meteen naar Willie Ocean.
26: When the going gets tough, the tough get going.
27: We are music, yeah. Nostalgie.

Ken je dat gevoel? Je ligt in bed 's avonds, je hoofd waalt een beetje af. Maar die ene onverteerde situatie in de familie misschien, of op het werk, je weet nooit. En je begint te piekeren. Waarom is dat nu zo gelopen allemaal? Had ik dat wel of niet moeten zeggen? Hoe moet dit nu allemaal verder? Dat gevoel dus. Een heerlijke saxofoonhit van Curtis Tigers. Wakker liggen van de liefde doet hij daar dan. I wonder why, hier bij Nostalgie. In een lange lijst van hits die jou echt wel door de middag gaan helpen vliegen vandaag. Ik zweer het je. Probeer maar eens om niet mee te zingen met Kiri van Mr. Mister zometeen. Dat is bijna onmogelijk. En Abba er nog bovenop ook. Lay all your love on me.

0: Charlotte Sieben en Stanny Kretz zijn ook al uitgesloten, hoorde ik bij Alexandra daar straks. Dus we gaan zo weer verder zoeken, hè. Anne Wouters weten we al een tijdje, maar welke twee andere BV-stemmen verschuilen zich op dit moment nog in de drie van Nostalgie? Als jij eruit bent, stuur dan nu nog snel even Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan mag jij, wie weet wel, proberen om die 5000 euro binnen te trekken zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Astrid Koppes in de studio. Voel dat daar nog veel meer anekdotes zitten in dat vat.
3: Ja, ik heb vooral eens een heel gênant moment gehad. Dat was ook in Los Angeles, heel lang geleden. Ineens kregen wij zo een beetje een indecent proposal. Zo eigenlijk een swingers proposal.
2: Oh my god.
3: En heb ik gewoon een excuus gezegd dat daten mij misvallen was. Dat ik wat krampen had en dat ik eigenlijk naar huis wilde en zo.
2: Krampen? You're right.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief!
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
9: Ja, ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
10: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Oh, zalig, hè?
14: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
13: Oh. Oei. Mijn enkel.
14: Schat, ça va?
13: Nee.
14: Wat kunt er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
14: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
14: Ah, dat is in orde dan.
15: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
17: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
16: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
17: en het bed kopen.
18: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
19: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
20: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
19: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
18: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.

0: mocht je het gemist hebben de voorbije dagen. We zitten met drie bekende Vlamingen die samen Wij Zijn Nostalgie uitspreken.
1: De drie van Nostalgie.
0: Achter de wij zit Belgian Cats-icoon Ann Wouters. Dat weten we sinds gisteren was dat, dankzij luisteraar Silke. Maar ja, die andere twee stemmen, daar tasten we voorlopig nog altijd in het duister. Die blijven een raadsel. Maar misschien wel niet voor Stef uit Herenthout, want hij mag dit uur proberen. Goedemiddag, Stef.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij al van strategie moeten veranderen met je antwoorden, Stef, de voorbije dagen?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar Ann Wouters wist ik wel niet.
0: Ah, die wist je niet. Maar misschien heb je meer geluk met de twee andere namen. Kan, hè?
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop mee met jou. Drie juiste namen en jij wint 5000 euro, Stef. Laat ons nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
0: Ga je gang, Stef. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ann Wouters, Jeroen van Dijk en Clara Kleijmans.
0: Oké, jij noemt naast Ann Wouters nog een actrice en een acteur.
2: Yes.
0: Oké, we gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Zitten hier nog meer juiste namen tussen?
1: Je hebt één stem juist.
0: Ai! Ah, tuur toch, Stef. Het blijft bij Ann Wouters die we juist hebben tot nu toe.
2: Spijtig.
0: Heel spijtig. Wat zijn wel weer twee namen die we mee op ons lijstje gaan zetten op nostalgie.be. Merci om mee te denken, Stef. En welkom in de club.
2: Dank u wel.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En wie weet hoor ik jou dan misschien wel terug, hè? En tot dan gewoon de grootste hits op je bord. Onder andere van een groep die Belgische muziekgeschiedenis aan het schrijven is. Daar kom ik later nog op terug. Nu eerst een schitterend baslijntje van Kaja Goo Goo.

0: Ondertussen checkt Patrick uit Baal ook al in onze nostalgieclub. Heeft nog een beetje verlof op te nemen dit jaar. Dus zijn weekends beginnen een dagje vroeger vanaf nu. Hoe zalig is dat, Patrick? Nog een paar uur knallen en dan is het alweer veel ver voor jou. Ik stuur Supertramp en Pat Benatar om daarbij te helpen zometeen.
1: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
9: Ego Keukens.
8: Open deze zondag.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
12: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Even bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
2: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
4: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hits at Work.
7: Marcia Borodi.

Avatar. Ik heb ondertussen net nog even gecheckt voor jou hoe het gesteld is met dat derde Clouseau-concert in het Koning Boudewijnstadion. Daar zijn voorlopig nog wel wat kaartjes beschikbaar voor, zie ik. Voor die zomerdate met Koen en Chris volgend jaar. De eerste Belgische groep ooit die daar als hoofdact op het podium gaat staan. We zijn toch alweer met meer dan 100.000 die gaan kijken. En daar zullen deze keer ook wel een pak fans uit Nederland bij zijn, denk ik. Want ze zijn daar een volledig nieuw publiek aan het aanboren. Hè? In Beste Zangers, de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Veel plezier als ook jij een ticket hebt klaar liggen. Ik help hier naar uitkijken met deze Louis.

0: straks bij Nostalgie.
1: Amazing momentje met Soul Sister. Kom in orde na het nieuws.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikaar.be.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoolsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
15: Energreen. Energie-rebellie.
1: Nostalgie. 2 voor 1 al. Goedemiddag. Hier is Frauke Kaljon met het nieuws. We beginnen met de scholierenprotesten in Luik.
16: Ja, daar hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken vanaf de universiteit richting het station om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie is massaal ter plaatse. Nochtans geldt er vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Maar deze studenten krijgen wel toestemming. Gisteren liep het protest opnieuw uit de hand. Verschillende winkels werden vernield. De politie pakte deze maand al bijna 200 relschoppers op. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen bij een nieuwe Russische aanval met een zweefbom. Die trof 2 bussen die in dezelfde straat reden. Er zijn ook 18 gewonden gevallen, dat zegt de Oekraïnse gouverneur. Volgens hem gaat het om doelbewuste aanval op burgers. Gisteren viseert Rusland ook al burgers in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij stierven 28 mensen. En onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Hun Italiaanse bondscoach Emanuele Zannini stopt er na 5 jaar mee. Zijn contract wordt niet meer verlengd, dat meldt de volleybalfederatie. Vorige maand haalde Zannini met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK.
15: Het weer met Erwin Franks.
17: De herfst is in het land en zorgt vanmiddag en vanavond voor veel wisselvalligheid. Af en toe valt er regen en het waait stevig bij amper 14 graden. Morgen valt er regelmatig regen, pas na de middag en morgenavond wordt het droger en verschijnt er vanaf de kust af en toe wat zon bij 15 tot 16 graden. Het weekend brengt ons een beetje van alles. Zon en wolken wisselen elkaar af met kans op enkele buien. Er staat behoorlijk wat wind en het blijft toch eerder fris bij 15 graden.
15: Eén stem is ontmaskerd.
18: Ik dacht aan Anne Wouters.
15: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
19: Wij zijn
15: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
20: Marcia Borodi.

Elke dag hier in Hits at Work verbinden we de 80s van Belinda Carlisle en al die andere toppers met de 90s. De periode waarin we met zoveel zijn opgegroeid, de 80s en de 90s, en fantastische muziek hebben meegekregen ook. Dus krijg je bij Alexandra en mij telkens twee songs uit die periode die meer met elkaar te maken hebben dan je denkt. En zo straks dus twee artiesten die nog meer talenten hebben uitgespeeld dan muziek alleen. Ik neem jou er nog voor 2 uur in mee. Nu langs Tom O'Dell op zijn geliefde piano. Another Love.

0: te druk bezet met haar baby, baby. Om bezig te zijn met de drie van nostalgie. Maar ik zie in de app dat we duidelijk met genoeg zijn die er wel ons hoofd over aan het breken zijn de komende uren. Anne Wouters weten we al ondertussen, maar welke andere twee BV's zoeken we nog volgens jou? Stuur Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan gaan we over een kwartiertje zoiets eens bekijken of ik misschien wel 5000 euro mag storten op jouw bankrekening binnenkort. Eerst nog langs Duran Duran en Billy Joel. Die gaan we ook nog eens tussen draaien.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
6: Krevel. Leef beter.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
8: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Kop
12: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
15: En nu nog meer.
14: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: Ja, nog 1 meter. Oh.
19: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
20: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.

Dan moet je dus weten dat Billy Joel het zelf eigenlijk altijd een beetje lastig heeft gehad met deze song. En wel omdat hij nu zelf ook niet heiligste boontje is geweest in zijn liefdesleven. Ja, en wie is hij dan om braaf te staan preken over eerlijk zijn? Nu, neem niks weg van de pracht van die song, hè. Niet kapot te krijgen. Honesty zo net en nu naar Janet Jackson. Together again.

0: De drie van nostalgie.
1: Voorlopig nog altijd twee bekende stemmen te gaan in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Misschien heeft Ilse uit Rijkenvorsel wel een idee dat ons nog een beetje beter op weg kan zetten. Goedemiddag, Ilse.
2: Goedemiddag.
1: Stel, ik mag jou €5000 cadeau doen zometeen. Wat zou jij daar graag mee doen?
2: We gaan nog een ingemaakte kast in de living zetten en dan moet er nog een beetje teruggeschilderd worden, dus daar kan dat wel goed van pas komen, denk ik.
1: Ja, 5000 flappen om het huis nog een beetje extra op te smukken, dat is altijd meegenomen, Ilse.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja, zeker.
1: Ik wens ze jou toe, zeker en vast, maar dan moeten we dus wel aan die drie juiste namen geraken voor die €5000. We gaan nog eens luisteren naar de drie stemmen waar het allemaal om draait.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
1: The floor is yours, Ilse. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Anne Wouters. En dan dacht ik Tanja Dexter en Jean Thomas.
1: Oké, van Anne Wouters zijn we uiteraard al zeker. Die is al ontmaskerd. Jean Thomas, zeg jij, en Tanja Dexter, dat snap ik wel. Dat zou... Ik snap waarom je voor Tanja Dexter gaat. Dat hoor ik ook wel een beetje. Ilse?
2: Ja, er is uit in de stem. Ik dacht aan Tanja Dexter.
1: Ja, oké, goed. Goeie argumentatie. We gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Geraken we hier aan nog een of misschien wel meer juiste namen?
2: Ja.
0: Je hebt één stem juist.
1: Maar allee!
2: Oh, spijtig.
1: Oh, Ilse Verdekke, ik dacht echt dat we met die Tanja misschien wel prijs gingen hebben. Oh, spijtig.
2: Ja. Volgende keer beter.
1: Volgende keer beter, inderdaad. Blijf gewoon meedenken, dan kan je misschien een volgende keer nog eens meespelen. Maar voor nu, welkom in de club en merci voor het meedenken.
2: Dat is graag gedaan.
1: Heel goed, we spelen voor het volgende uur. We are new. Ik beloof jou straks trouwens sowieso ook al een Tina Turner in het spannendste moment van haar carrière. Over een goed kwartier zoiets. Eerst zorgen dat jij nog eens kan genieten van PhD. I won't let you down. No,

0: shape. Two brothers on the fourth floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
1: Oei.
2: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos.
2: Oh.
1: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina,
6: ja aan je dromen.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000, ja dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
11: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
12: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
13: Lekker.
12: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
13: Zalig, vertel me meer.
12: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
13: En dat alles op maat van ons budget?
12: Zeker weten, Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van of pachttalent, Tuin Sinterklaas in Etegem.
17: Voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
16: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
17: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
18: We are music.
19: Hits at work.
20: Marcia Borodi.

0: van sfeer dit. Fluitentoriewerkdag met Sylvester. You make me feel mighty real.
1: Generation 80s en 90s.
0: En dan duiken we terug in de 80s en de 90s. Het zijn en blijven toch twee topdecennia om muzikaal aan elkaar te linken. Hè. En vandaag doen we dat, Alexandra en ik, met artiesten die niet alleen stralen achter de microfoon, maar ook nog eens op het witte doek. Uit de 90s straks, Will Smith in een van zijn eerste grote hoofdrollen. En toen werd ook echt wel duidelijk dat hij na The Fresh Prince of Bel-Air, op tv dan, ook de grote blockbusters in de bioscoop kon dragen. Je hoort hem zo meteen als Agent J, die buitenaardse wezens in het gareel moet houden. Maar eerst gaan we naar niemand minder dan Tina Turner. In de post-apocalyptische wereld van Mad Max Beyond Thunderdome in de 80s. Haar eerste grote filmrol toen. En dat ging die vrouw geweldig goed af. Je ziet haar daar in de rol van de machtige Auntie Entity. In haar stoere maliën kolderachtige jurk. Gemaakt van echt metaal ook. Woog 35 kilogram dat ding. Dus naast een sterke acteerprestatie ook nog eens een stevige workout. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft ze ook nog eens gezorgd voor een paar straffe songs op de bijhorende soundtrack. Dit is We Don't Need Another Hero.

0: uit Man in Black. Will Smith, strak in het pak.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En deze hou ik al klaar voor jou na het nieuws zometeen. Man at Work, komt eraan.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is los.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Reinaerts Aluminium.
10: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
13: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit de oven. Nee, dat is te lang.
12: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
0: Nostalgie. En zo is het 1 voor 2. Nieuwsupdate met Vrouwtje Caljon. En je begint, vrouwtje, met een opmerkelijke oproep van MR-voorzitter Boucher.
14: Ja, die vraagt aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond dan een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en de studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat de betoging ook niet rustig zal verlopen. De vakbonden hebben nog niet gereageerd op zijn oproep. De Nobelprijs voor literatuur gaat naar de Canadese auteur Anne Carson. Ze werd al een aantal jaar genoemd als kanshebber. Carson schrijft een heel eigen soort literatuur en vermengt poëzie vaak met andere genres. Het Nobelprijscomité vindt haar werk gedurfd en inventief. Ze krijgt naast de erkenning ook zo'n €1 miljoen. En onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Hun Italiaanse bondscoach Emanuele Zanini stopt er na 5 jaar mee. Zijn contract wordt niet meer verlengd, dat meldt de volleybalfederatie. Vorige maand haalde Zanini met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK.
1: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er dan kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 1 stem is ontmaskerd.
15: Ik dacht aan Anne Wouters.
1: What? Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
16: Wij zijn
1: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win €5000. Nostalgie. Hits at work.
17: Marcia Borodi.

Allee, Frankie Vennekes heeft echt wel het winnende lotje getrokken vandaag. Zit op Fuerteventura mee te genieten van de muziek. In het zonnetje, bij 26 graden, aan het zwembad. Oh, wat ik zou geven om mee op een van die lege lichtbedjes te ploffen op zijn foto in de app. Oh. Zalig, Frankie. Profiteer er maar eens goed van. En denk gezellig mee misschien ook over wie de drie van Nostalgie zouden kunnen zijn. Stuur nog snel, ik weet het, in de Nostalgie-app. En dan beloof ik jou 5000 euro als je ze alle drie juist hebt. Ann Wouters weten we al ondertussen. Nog twee BV-stemmen die een raadsel blijven. We gaan spelen rond 2:30 straks. Hier is Chaka Khan.

0: Wanneer je blik je al verraden heeft nog voor je iets kunt doen of zeggen. Die knappen op de dansvloer. Of dat sappig stuk Brazilianen taart in de winkel. Steek het maar eens weg, hè, als de goesting groot is. Hungry Eyes, onderweg naar London Beat ook al zo meteen.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Krevel.
7: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
6: Krevel, leef beter.
8: Joehoe.
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
9: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
11: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
12: Dat is interessant.
11: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
6: Dorso. Ergonomisch slapen. Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
6: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
6: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
6: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
6: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
6: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
15: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jongen. En een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: Money for nothing. Dat zou ik nu niet durven zeggen in dit spel.
1: De drie van nostalgie.
0: Je moet nog wel een klein beetje meer doen om dat geld te verdienen. We blijven voorlopig steken op één stem in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Luisteraar Silken heeft gisteren basketlegende Anne Wouters al kunnen ontmaskeren. Dat is al super. Maar wie in godsnaam zijn die twee andere bekende Vlamingen nog die we zoeken? De zoektocht duurt voort. En deze keer is staan Vicky uit Soersel om haar idee op tafel te gooien. Dag Vicky.
2: Hallo.
0: Waar zou jij jezelf een plezier mee doen mocht jij zo meteen 5000 euro winnen?
2: Nou, toch wel een vakantietje met de kindjes.
0: Och, zalig. Al een idee waar het misschien naartoe zou gaan of kan het nog alle kanten uit?
2: Maar ik denk eerder dat het een Disneyland of zo gaat worden.
0: Oké, alright. Gewoon een beetje quality time samen. Ik wens het je toe, lieve Vicky. Maar dan gaan we wel drie juiste namen moeten horen en dan is het in de pocket. We luisteren nog eens naar de drie stemmen in kwestie.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: Vertel eens, Vicky, wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Anne Wouters, Julie van de Steen en Jane Bervoets.
0: Alright, dus naast Anne Wouters gooi jij ook nog een presentatrice en een acteur mee in de mix. Ik leg Julie van den Steen en Jane Bervoets nog eens voor aan de jury. Wat is het verdict over deze namen?
1: Je hebt één stem juist.
0: Ah, het blijft nog altijd bij die Anne Wouters die juist is. Dus ja, Julie van den Steen en Jane Bervoets zijn er jammer genoeg ook niet bij. Goeie poging, Vicky, maar het zit nog niet in de juiste richting voorlopig.
2: Oké.
0: Okay. Merci om mee te denken en welkom in de club. Fijne dag nog.
2: Fijne dag.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En dat gaat er snel weer zijn, dat volgende spelmoment. Dus neem iedereen die je kent mee in onze zoektocht. Wie weet, raak jij zo wel aan die 5000 euro. Op naar veruit de grootste Bee Gees meezinger aller tijden nog voor

Het wondermooie La Solitudine van Laura Pausini. Onderweg naar het verhaal. Het is eigenlijk een beetje grappig. Het verhaal van een ouderlijke truc die totaal, maar echt totaal verkeerd heeft uitgepakt. Voor de mama en papa in kwestie dan. Hè. Voor jou en mij is het eigenlijk een heel schone cadeau geweest. Ik praat je bij over dikke 10 minuten.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dolvi Keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Hey, ik ben Piet.
5: En ik ben Ruben.
4: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
6: Gordijnland.
5: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
4: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
3: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
4: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
3: Kijk op gordijnland.be.
7: Hits at Work.
8: Marcia Borodi.

90s nostalgie. Fun fact over Bryan Adams. Hij wilde dus als kind altijd al iets met muziek doen, dat is altijd geweten geweest. Maar liefst van al nog als drummer. Maar dat lawaai wilden zijn ouders dus niet in huis hebben. Hè. En zo'n onzekere toekomst, muziek, oh nee. Ze dachten, we kopen die jongen een kleine flamenco-gitaar. En dan waait die muziekdroom wel over. En wordt hij advocaat of dokter of zo. Wel, is dat een plan dat eventjes als een boemerang terug in hun gezicht is gekletst? Hey, voor je het weet, investeer je dus als ouder zonder het weten te mee in de carrière van een toekomstige gitaargod of wereldster. Can't stop this thing we started, zo net hier bij Nostalgie. En hier vliegen we terug naar de 80s. Altijd genieten met deze Cock Robin. If I

Mark Robin, The Promise You Made. En dan is het alweer bijna tijd om gezellig mee te gaan hangen in Sean's Muziekcafé. Alle knusheid die je nodig hebt in de avondspit straks. En in het beste geval zwieren Sean en Lenke nog 5.000 euro erbij op je bankrekening. Succes met de

0: straks in Sjaans Muziekcafé.
1: Golden Earring. Voor lange tijd de langst bestaande rockband ooit geweest. Maar ondertussen voorbijgestoken door de Rolling Stones, die ook nog steeds toeren natuurlijk.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dat gaat lukken.
7: Gelukkig zijn we er voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Ja, dat lukt niet.
7: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be. Fridici, dat betekent bij Cyparis XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL. Cyparis XL. Let's see you
9: shine. Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
10: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag. Het is 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. De meubelindustrie in ons land trekt aan de alarmbel.
19: Ja, want onze meubelmakers zijn bezorgd over de groeiende concurrentie van goedkope meubels uit China. De invoer nam de voorbije 5 jaar met 90% toe. Vorig jaar was dat goed voor een verkoop van bijna €900 miljoen. De sector vreest dat hun aandeel de komende jaren nog fors zal oplopen. Er is sprake van oneerlijke concurrentie, zegt Kevin Snijder van Sector Federatie Vedustria.
20: Zij maken die in China van veel goedkopere prijzen, want prijzen zelfs die daar wijzen hier niet kunnen maken. Dit komt uiteraard door de situatie in België en Europa, waar de loonkosten veel hoger liggen dan in China. Anderzijds dat natuurlijk de energiekosten de voorbije jaren enorm gestegen zijn. En dat maakt natuurlijk dat we met een onevenwicht zitten en met oneerlijke concurrentie zitten.
19: In ons land gelden ook veel strengere regels, terwijl er in China amper controle is. Een nieuwe steekpartij in een school in Polen. De conciërge van een lagere school is er omgekomen. Ook een leerkracht en de directeur raakten gewond. De politie pakte een jongen van 15 op. Hij is een oud-leerling van de school. Gisteren was er ook al een mesaanval op een andere school in Polen. Daarbij vielen 9 gewonden. En toch ook iets voor onze toogklap, want in Duitsland is wel een heel bijzondere zoektocht aan de gang. De politie zoekt er al sinds gisteren naar een mogelijke loslopende puma in de buurt van de luchthaven van München. Een jager zag de puma met zijn nachtkijker aan de rand van het bos en maakte ook een filmpje. Een 20-tal agenten speurde de regio af met drones, een helikopter en warmtebeeldcamera's. Maar voorlopig hebben ze nog niets gevonden.
1: Sorry dat ik je onderbreek, vrouwtje, maar ze zijn eigenlijk dus op zoek naar iets waarvan ze niet weten of ze het wel kwijt zijn.
19: Klopt. Zo, het is ook niet zeker of dat het wel een puma is. Er is gewoon een mysterieus beeld opgedoken dat een beetje lijkt op een katachtige dat vrij groot en gevaarlijk is.
1: Ja, als die hier dan straks komt binnenwandelen in ons café, die puma of katachtige wat dan ook. We zullen hem vangen met pakjes chips en een bakje fris water en hem dan weer via jou afleveren of uitleveren aan Duitsland, zoiets?
19: Politie, ja.
1: Politie, goed vrouwtje, dankjewel. Het weer dan.
0: Nostalgie weer.
19: Wel, deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Eén stem is ontmaskerd.
21: Ik dacht aan Ann Waters.
0: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
22: Wij zijn
23: Nostalgie.
0: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
24: Met Sean en Lenke.
1: Ja, pakjes chips, wat mag het voor u zijn? Pickles, zout, paprika of liever zo van die gemengde nootjes bij het pintje? Laat maar weten, hè, hier in ons café. Van ons krijg je sowieso Golden Earring en Michael Jackson nu. We

0: Dus wat de dag waarop Lenker en ik op donderdag doen alsof het al is vrijdag is. Ja. En het weekend voor de deur staat leuk, toch?
1: Ja, het zou ook kunnen lukken. Met misschien wel 5000 euro erbij op je bankrekening. Mm-hmm. Als je de drie bekende stemmen kan raden die Wij Zijn Nostalgie hebben ingesproken. Straks een nieuwe kans rond 3:30. En uiteraard krijg je hier ook altijd alleen maar de allerbeste muziek.
0: Dat is onze belofte. Zometeen gaan we battlen. Het is de laatste van de week. Het is een caféclash met iconische intro's. Met vandaag twee songs die met een heel apart geluid beginnen. En het is met dubbele punten vandaag. Maak je borst maar al nat.
1: Van ik heb schrik, jong.

0: TV-clash.
1: Voor de laatste keer gaan we clashen deze week. We doen dat met de meest iconische intro's deze week. Vandaag is het met nummers. Die beginnen met ja, toch wel een beetje een bizar geluid.
2: En, zeer belangrijk, we gaan ook eens alle regels aan ons laars lappen.
1: Yes.
2: Lekker rebels doen hier in het muziekcafé. Het was een idee van Mario Elewijk. Hij stuurde gisteren een bericht als caféganger die zei waarin stond in plaats van die gelijke spelen altijd zo oninteressant. Waarom donderdag, vandaag dus, op Scheuderli is niet gaan voor dubbele punten. Vandaag verdubbelen we dus de punten die te verdienen zijn. Dat houdt het spannend, hè?
1: Ik vind dat een briljant idee van Mario. Mario zit dus ook duidelijk in Team Lenke.
2: Want het is 2-1 nu?
1: Ja, zo kan ik nog winnen deze week. Anders kon dat niet meer. Dank je wel, Mario.
2: En ik ga los mee in dat idee. Waarom niet? We maken het spannend.
1: Dommerik.
2: echt waar. Voor Team Sean ga je dan voor deze. Pink Floyd en Money. Iconische song over hoe geld de wereld doet draaien met jawel. Oeh, saxofoontje erin. Geld doet de wereld draaien, het was al zo in 73, nog steeds. En ook een speciale maatsoort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dus voor de drummers die nu aan het luisteren zijn, en ik weet dat jullie luisteren, stem Team Sean, stem Pink Floyd met Money.
1: Of je kan gaan voor deze klassieker.
2: We will rock you.
1: Brian May, die droomde ervan om een nummer te maken waar het publiek tijdens live concerten ook actief aan mee kon doen. En die ultieme connectie met de fans, die kwam er met een heel simpele boom, boom, klap. Simpel en geniaal, want het is een iconische anthem geworden dat al decennia lang mensen met elkaar verbindt. We will rock together, jij en ik. En ja, eventueel, als het dan echt moet, nemen we de Sean er ook wel bij. Als je je aansluit bij Team Lenke, alstublieft.
2: Alstublieft.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wablief!
6: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
7: Ja, ja.
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma!
9: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
11: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
17: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
16: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
17: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
16: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
17: Vind je vakman op reinaars.be.
18: Even bollen met
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
19: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
18: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
20: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
18: In Libelle naar...
20: De vijf beste looks van nu.
18: In Feeling of naar...
20: De hotste adresjes in je buurt.
18: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
21: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier. Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Krijne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
22: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijne.be/renovatie.
23: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
24: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: We battelen deze week met iconische intro's. De stand was 2-1, maar alles kan nog, want dankzij Mario van Helewijk, dank u wel Mario, spelen we het spel vandaag net iets anders. Want hij stuurde gisteren een berichtje in plaats van die gelijke spelen altijd. Waarom donderdag niet voor dubbele punten spelen?
2: Ja, zij kan nog, het is nu 2-1 voor Team Sean. Jij kan dus nog zwaar over mij springen met die dubbele punten. De winst voor Lenke zit er nog steeds in en ik leg me daarbij neer. Dus we maken het een beetje spannend, want ik ben ook wel zeker van mijn keuze. Money van Pink Floyd voor Team Sean nam het op tegen We Will Rock You van Queen in Kamp Lenke. Er zijn wel wat Pink Floyd fans hoor, die zoals mij vol spanning zitten wachten op Money op de radio. Jan uit Merksem stuurt de hoes van The Dark Side of the Moon door. We zitten duidelijk met een fan. Sean met Pink Floyd stuurt Carina uit Wemmel. Nooit komt er nog zo'n band de muziek tijdens ons avondeten, zegt ze.
1: Het is nog maar lunch, Carina.
2: Ja, maar zeg. Kies voor, dat is een lang nummer, dus dat blijft duren tot aan het avondeten. Kies voor Money, zegt Mark uit Balinchem. Roept hij zelfs al genoeg Queen op de radio. En wel Mark, dat vind ik ook.
1: Maar Benny stuurt heel enthousiast Go Lenke, Queen Forever. Sonja Alaerts die zegt geef mij maar het liedje van Queen, We Will Rock You blijft een steengoeie schijf. En Linda zegt absoluut Team Lenke. Sorry Sean, maar Pink Floyd is niet zo mijn ding. En sorry Sean, maar Pink Floyd is voor de meeste stemmers duidelijk niet hun ding.
2: Oh, ik zeg het niet graag, maar
1: dubbele punten.
2: Teleurgesteld. Yes. Ben ik kwaad? Gewoon een beetje teleurgesteld. 3-1 voor het eerst in de geschiedenis van de Café Clash. Mooi. We Will Rock You. Ik ga meedoen. Hey.

0: Ja zeg, ik weet niet of je het beseft, maar nog twee bekende stemmen te ontmaskeren. Hè? Bij de drie van Nostalgie. Ann Wouters is de stem die wij zegt, maar wie zijn die andere twee?
1: Als jij het weet, stuur dan nu Ik Weet Het. En dan maak je kans op die 5000 euro. En kleine tip, je kan ook nog snel even checken. Nostalgie.be, daar staan alle namen die tot nu toe al gezegd zijn.

0: Nostalgie.
1: Eén stem heeft al een naam, Ann Wouters. Gisteren ontmaskerd door Silke. Nog twee te gaan dus. En misschien kan Erik uit Weinigem er wel nog één of liefst twee bij doen. Ja. Goedemiddag, Erik.
2: Nou, goedemiddag.
1: Hey, ja, dat zou fantastisch zijn, hè? Want dan is die 5000 euro voor jou. Zijn die andere twee namen voor jou wel een uitgemaakte zaak? Of ben je al een paar keer van gedacht veranderd? Hoe zeker ben je?
2: Toch al een paar keren van gedacht veranderd, omdat de namen die ik in gedachten had, door andere mensen werden gezegd natuurlijk. Hè?
1: Ja,
2: dus dat moet een beetje bijschaven. Hè?
1: Ja, maar logischerwijze ben je dan weer een stap dichter bij het juiste antwoord. Voilà.
3: Kom aan, Erik, Lenker en ik. We're rooting for you. Drie juiste namen en er komt 5000 euro jouw richting uit. We luisteren nog eens naar de namen.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: Erik, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ja, we hadden dus aan Wouters al. En dan dacht ik nog aan Lien van den Broek en Peter van den Begin.
3: Oké, aan Wouters, Lien van den Broek en Peter van den Begin. We hebben jouw namen, Erik. Nu nog het verdict van de jury.
5: Je hebt... één stem juist.
1: Jammer, Erik. Dat betekent dat die zoektocht naar die twee andere namen verder gaat. Merci wel om mee te spelen en welkom in de Nostalgieclub.
2: We blijven verder proberen. Dankjewel.
3: Dat is goed. Yo, Erik. En hier bij Nostalgie alleen maar jouw favorieten. En van 's ochtends bij Veronique en Sander, bij Marcia en Alexandra overdag. Tot in het Muziekcafé. Daar zit je nu.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Ja, Céline Dion is bezig aan haar grote comeback in Parijs. 10 shows vlekkeloos.
2: Ja, maar gisteravond bij de 11e show ging het totaal mis.
1: Ai, ai.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
6: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
5: I love the witloof van de Lunch Garden. Beemsterkaas.
7: Lekker. Echt lekker.
8: Tiscamania. Media bij Carrefour.
9: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsjeblieft.
10: Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
16: Voilà, ons huis is verzekerd.
15: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Zeg, schat.
16: Ja?
17: Die badkamer, daar is de lek geweest.
16: Oei.
17: Met zijn zwembad. Wat nu?
16: Oh, ik bel direct de makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
19: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
0: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
0: We are music. Sean's Muziekcafé.
2: Met Sean en Lenke.

0: Nostalgie. Muzieknieuws. De Amerikaanse band Aerosmith gaat opnieuw optreden. Op hun website en social staat dat Aerosmith op 29 oktober en 1 november in de Hollywood Bowl in Los Angeles gaat optreden tijdens het evenement California Dream On, Aerosmith and Friends. Het is dus een comeback, want een paar jaar geleden moest de band zijn afscheidstournee annuleren. En in 2024 kwam het bericht dat ze zouden stoppen met toeren door aanhoudende stemproblemen van frontman Steven Tyler, maar het gaat dus duidelijk terug beter.
1: Ach, daar zijn ze weer.
0: Ja, herken het nog? Ja, de winnaar van de Café Clash straks.
1: Maar nee.
0: Een paar dagen geleden kwam het nieuws dat Brian May nooit meer op tournee wou gaan met Queen. En in een interview met de Times zou hij gezegd hebben dat 50 jaar meer dan genoeg is. Maar hij komt daar vandaag op terug met een rechtzetting. Hij zegt dat het een vergissing is. Zijn uitspraken zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik zou nooit kunnen zeggen. Zelf heeft hij voorlopig wel een pauze genomen. Maar achter de schermen werkt hij nog regelmatig samen met Queen-drummer Roger Taylor. En ze staan altijd open voor nieuwe avonturen.
2: Voilà.
0: En Céline Dion die is volop bezig met haar concertreeks in Parijs. Maar tijdens de show van gisterenavond liep het even mis. Twee keer eigenlijk, want op een bepaald moment schuift ze uit. Ze valt ook echt op de grond, maar gelukkig was er niks aan de hand. Want ze stak ook meteen haar duim in de lucht naar het publiek om te laten zien dat het oké was. Maar daarna ging het opnieuw even mis. Want tijdens het nummer Pour que tu m'aimes encore vergat ze haar tekst. Het publiek hielp haar er wel doorheen, waar ze ook heel emotioneel voor bedankte. Luister maar. Ja, ze weten het dus niet meer. En het publiek neemt over om haar te helpen. En dan was ze terug. Ja, ik hoop dat ze het nog gaat volhouden. Want nu niet dat ik zo'n mega Céline Dion-fan ben. Maar ik vind dat hij wel symbool staat voor hoop en doorzettingsvermogen. Wat zij er allemaal doet op dat podium. Na al die tegenslag met haar ziekte.
1: En voilà, nog 5 shows te gaan in oktober. En in mei nog eens 10. Go Céline, zeggen wij dan.

0: in Chance Muziek Café.
1: Tapie Plein en ook Rustroest. Dat waren eerste namen van de Kreuners. Uiteindelijk zijn dan toch voor de Kreuners gegaan. En gelukkig maar. Ik Wil Je komt er zo aan in ons muziekcafé. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
8: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
12: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
12: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
14: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel
12: en het bed kopen.
15: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
18: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 4 het nieuws met Fraukje Kaljon. En de vakbondsactie morgen gaat door.
19: Ja, de vakbonden gaan niet in op de oproep van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Die vroeg om de geplande nationale vakbondsactie uit te stellen en morgen dus niet te betogen. Boucher vreest dat de betoging niet rustig zal verlopen na de hevige rellen en studentenprotesten in Luik de afgelopen dagen. De christelijke en socialistische vakbonden vinden dat ze het recht hebben om vreedzaam te betogen en dat ze juist gehoord willen worden. In het assiseproces rond de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof zich terug te trekken. Nicolas Ulens werd begin deze week veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder. Maar net voor de uitspraak van zijn straf diende zijn advocaat een wrakingsverzoek in tegen het Hof. De beslissing van de jury was nipt waarop het Hof zich aansloot bij de meerderheid, maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het is dus aan het Hof van Cassatie om zich uit te spreken over het wrakingsverzoek. En meubelmakers in ons land zijn bezorgd over de groeiende concurrentie van goedkope meubels uit China. De invoer nam de voorbije 5 jaar met 90% toe. Vorig jaar was dat goed voor een verkoop van bijna 900 miljoen euro. De sector vreest dat hun aandeel de komende jaren nog fors zal oplopen. Er is sprake van oneerlijke concurrentie, zegt Kevin Snijder van Sector Federatie Fiducia.
4: Zij maken die in China al veel goedkopere prijzen, want prijzen zelfs die daar wijzen hier niet kunnen maken. Dit komt uiteraard door de situatie in België en Europa, waar de loonkosten veel hoger liggen dan in China. Anderzijds dat natuurlijk de energiekosten de voorbije jaren enorm gestegen zijn. En dat maakt natuurlijk dat we met een onevenwicht zitten en met oneerlijke concurrentie zitten.
19: In ons land gelden er ook veel strengere regels, terwijl er in China amper controle is.
20: Nostalgie weer.
19: Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Eén stem is ontmaskerd.
22: Ik dacht aan Ann Waters.
21: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
23: Wij zijn
24: Nostalgie.
21: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro.
25: Nostalgie.
21: Sean's Muziekcafé.
26: Met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan voor de laatste keer deze week toch een plaat toevoegen aan onze muziekcapsule. En daarvoor hebben we jou nodig, beste cafévrienden, om ons te helpen kiezen welke platen zo goed zijn dat we ze gewoonweg moeten vereeuwigen in de capsule. De letter van vandaag, dat is de S van Safety First.
2: Zeker Safety First. Onderweg met de wagen.
1: Met de
2: en ook met de fiets. Want vandaag en morgen doet de politie extra controles op gsm-gebruik. En afleiding in het algemeen in het verkeer. Zijn wel zotte cijfers, want 1 op de 10 fietsers leest berichten op zijn gsm tijdens het fietsen. En bij elektrische step zelfs 1 op 5. Maar dat is levensgevaarlijk. Je kan daar trouwens een boete voor krijgen van €202.
1: Dus, daarom vandaag platen met de S van Safety First. Dat was ook redelijk goed, hè? Toch? Wat is voor jou de allerbeste song met als eerste letter in de titel een S? Dus, je mag het ons nu laten weten in de app natuurlijk.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: We gaan een plaat vereeuwigen, hè, in de muziekcapsule. Dat gaan we samen doen. Jij mag kiezen eentje met de letter S vandaag. Wat is het allerbeste nummer ooit waarvan de titel begint met de letter S? Laat maar weten.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Astrid Kopp is in de studio. Voel dat daar nog veel meer anekdotes zitten in dat vat.
3: Ja, ik heb vooral eens een heel gênant moment gehad. Dat was ook in Los Angeles, heel lang geleden. Ineens kregen wij zo een beetje een decent proposal. Zo eigenlijk een swingers proposal.
2: Oh my god.
3: En heb ik gewoon als excuus gezegd dat dat mij misvallen was. Dat ik wat krampen had en dat ik eigenlijk naar huis wilde en zo.
2: Krampen? You're right.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van opwacht talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
12: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
11: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
12: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
13: Yes! Hallo, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
16: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
17: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.
18: Nostalgie.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan een plaat lanceren in de Muziekcapsule met de letter S. Dat kwam van Safety First, want vandaag en morgen zijn er extra politiecontroles op gsm-gebruik en afleiding in het algemeen in het verkeer. In de auto, maar dus ook met de fiets. Heel veel suggesties hebben we binnengekregen, hè, met een S. Waarvoor dank ook trouwens.
2: Nou, Koena Turnhout en ook Linda, die zouden graag voor deze gaan. Sweet a Child of Mine van Guns N' Roses, goed gemikt. Maar Johan Kesteloot stelde deze voor. Seven Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherry. Groeten uit Sint-Niklaas, groeten terug uit Linkeroever. Chloe zou graag voor Roy Orbison gaan. Oh, ja.
1: Schoon.
2: Of wat dacht je van een korte, stevige van Blur? Met Song 2. Had ook gekund. Maar de winnaar, die gaan we nu afschieten.
3: We are go for launch.
2: Gekozen door Kenny van Meijerhagen, proficiat vriend. Sexual Healing van Marvin Gaye. Zwoele tijden in de capsule. We have a lift off.

0: maar ja, bij de iets frissere temperaturen en de regen die op de ruit tikt. Is wel een goeie. Voilà, ze vereeuwigd in onze muziekcapsule. Je kan de hele lijst trouwens ook terugvinden op Spotify, de Nostalgie Muziekcapsule.
1: Zometeen mag er weer iemand een gok doen naar de twee bekende stemmen die we nog zoeken. Weet jij wie de drie van Nostalgie zijn? Dan mag je nu Ik Weet Het doorsturen.
0: En misschien ben jij dan binnen een kleine 5 minuten 5000 euro rijker. Voelt je al alive en kicking? Het zal wel zijn. Dit zijn Simple Minds, vrienden. Je

0: Simple Minds, dankjewel.
1: De drie van nostalgie.
2: Eén bekende stem van de drie van nostalgie is al ontmaskerd. De wij, dat is Ann Wouters. Maar wie zijn de andere twee bekende stemmen? We gaan opnieuw iemand een gokje laten wagen en die eer is weggelegd aan Julie uit Moorsele. Goedemiddag, Julie.
3: Goedemiddag.
0: Dag Julie.
2: Hallo, hallo. Wanneer kwam bij jou zo het aha-moment van dat zijn ze?
3: Ik ben toch al een dag of 2, 3 aan het volgen, dus ik hoop dat ik juist zit.
2: Je bent niet veranderd van gedacht?
3: Toch wel.
2: Ah ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: Dat is het handige natuurlijk. Dat anderen het werk al wat voor je verrichten. Je kan altijd checken op onze website nostalgie.be. Maar nu, Julie, gaan we eerst nog eens samen luisteren naar die drie van nostalgie.
4: Wij
2: zijn
4: nostalgie.
0: Dat waren ze alweer. Maar wie zijn het volgens jou? Zeg maar.
3: Ann Wouters, Marie Verhulst en Prins Clément. Dat
0: Ann Wouters wist wel. Dan Marie Verhulst en Prins Clément. Julie, heel benieuwd of we nu samen nog een naam of misschien wel twee kunnen ontmaskeren. Het oordeel van de jury komt er nu aan.
1: Je hebt... één stem juist.
2: Ai, Julie, spijtig.
3: Jammer.
2: Heel spijtig, maar wel een heel goede gok. Maar we gaan verder moeten zoeken. Merci om mee te spelen, Julie. En welkom.
3: Ja, graag gedaan.
2: Welkom ook in de Nostalgie Club.
0: Yo!
3: Dank je.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Ja, we willen even spieken wie al genoemd is. Neem een kijkje op nostalgie.be voor het hele lijstje. Straks gokken we nog één keer voor vandaag. En dan kunnen we nu de stress even laten varen. Hè. En achteroverleunen in al die grootste hits die je hier hoort bij Nostalgie. Bob Marley nu. Could you be like...

0: meteen in Chance Muziek Café.
1: Een jarige superster, maar echt een heel bekende zanger. Vandaag wordt hij 41, maar toen hij 6 was, was hij ook al aan het zingen. En toen klonk hij zo.
2: When did you start doing this?
3: Since I was 2 years old.
2: Wow, and how old are you now?
3: 6.
2: Where are you from?
3: Hawaii.
4: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Mannekes,
10: Bompie.
9: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
10: Wat blief?
9: Bij Gamma krijgen we
11: 25% korting op alle verf.
9: Oh, je weet het al.
10: Ja, ja.
9: Oh, en wat gaan we doen dan?
10: Schilderen natuurlijk.
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
12: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
3: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
3: Evengem, als u houdt, gaat de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Sean's Muziekcafé.
7: Met Sean en Lenke.

0: Muziekcafé.
1: Daar zit je inderdaad. Trek je er maar een bar kruk bij. Potten cadeautjes, een pintje of misschien zelfs een tournee naar Alleke. Want Peter Gene Hernandez is jarig. Die kennen we allemaal natuurlijk. Een van de bekendste artiesten van het moment wordt 41. Dat spreken we over, Lenke.
2: Bruno Mars.
1: Ah, Bruno Mars.
2: Ja, we hadden hem daar net al even laten horen als heel klein, schattig manneke. Want die zong toen al en straffer, dat was zelfs ooit de jongste Elvis-imitator ter wereld.
1: Met bewegingsjes erbij.
2: Oh, ongelooflijk. Spijtig dat je dat niet kan zien. Zeker dat hij
1: niet. Maar ik zie hem wel staan als kleintje. Het is ook niet toevallig hoor dat hij dat deed. De ouders van Bruno Mars die hebben op Hawaii een souvenirwinkelje waar ze spulletjes van Elvis Presley verkopen. Waardoor dus de toekomstige wereldster al op 2-jarige leeftijd helemaal in de ban was van de King. En al snel op het podium stond als Elvis-imitator. Inclusief glitterpakje en vetkuif. Super cute. Echt waar. Dus bij deze van heel het Muziekcafé. Happy birthday, Bruno Mars!

0: Strax. Une chance musique à fait.
1: Pet Shop Boys, ja. Brengen de West End Girls mee. En misschien ook wel de oplossing voor de drie van nostalgie. Als jij het weet, dan mag je Ik Weet Het sturen in de app. We sparen het op. Misschien bellen we jou straks wel op. Word je 5000 euro rijker op een donderdagnamiddag. Dat zou pas een jeuderdie zijn.
0: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
2: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
3: Of zoals wespen van mijn terras.
0: Of zoals indringers uit je tuin.
3: Oh ja.
0: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
4: Stop, identificeer jezelf.
0: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinhards Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
13: En nu nog meer.
12: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: Goedemiddag, het is 2:05 het nieuws met Fraukje Kaljon. Premier De Wever heeft zijn coalitiepartners opnieuw gewaarschuwd.
16: Ja, als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in de Kamer. De begrotingsgesprekken zitten muurvast. De Wever riep zijn collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
17: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Ik besef dat maar al te goed. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
16: De Wever moet volgende dinsdag al zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar hoe het er nu uitziet, wordt het moeilijk om die deadline te halen. De nationale vakbondsactie van morgen gaat gewoon door. Dat melden de socialistische en christelijke vakbonden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher had de vakbonden opgeroepen om morgen niet te betogen. Hij vreest dat die niet rustig zal verlopen na de hevige rellen en studentenprotesten in Luik de afgelopen dagen. Maar de vakbonden vinden dat ze het recht hebben om vreedzaam te betogen en dat ze juist gehoord willen worden. In het Assize-proces rond de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof zich terug te trekken. Nicola Ulens werd begin deze week veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder. Maar net voor de uitspraak van zijn straf diende zijn advocaat een wrakingsverzoek in tegen het Hof, omdat hij een beslissende stem had en dat mag niet zomaar volgens advocaat. Het is nu aan het Hof van Cassatie om zich uit te spreken over het wrakingsverzoek. En in Frankrijk heeft de regering een noodplan klaar om afwezige leerkrachten te vervangen. Dat heeft de Franse onderwijsminister aangekondigd. In heel Frankrijk protesteren leerlingen en leerkrachten tegen de besparingen in het onderwijs. Ze eisen meer leerkrachten, kleinere klassen en modernere schoolgebouwen.
0: Nostalgie weer.
16: Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen, we halen dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er wel kans op buien. En ook zondag nog vrij zonnig met weekend maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Eén stem is ontmaskerd.
18: Ik dacht aan Ann Waters.
0: Herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
13: Wij zijn
19: Nostalgie.
20: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
21: Met Sean en Lenke.

0: Generaal.
1: Straks het laatste spelmoment van de drie van Nostalgie. De laatste kans voor vandaag om een gok te wagen naar die drie bekende stemmen die Wij Zijn Nostalgie ingesproken hebben. Eén stem is al erkend, basketballegende Ann Wouters. En als jij de andere twee weet, dan maak je nog kans op 5000 euro. Half vijf, dan gaan we nog eens spelen.
2: En zo meteen gaat er ook nog eens een bon van 100 euro bij Food Pepper de deur uit.
1: Half zes.
2: Ja,
1: half zes, hè.
2: En ik had het ook niet door. Ik had het ook niet door. We beginnen in te kakken. Wakker, wana. Ja. Een bom van 100 euro wil ik dus zeggen bij Food Prepper. Die kan je ook winnen met onze dagschotel. Ook een heel leuk spelletje. Dat is de link vinden tussen drie platen die we je gaan voorschotelen. Drie van die gigantisch grote nostalgie-hits. Veel druk op je schouders, ik weet het. Dus misschien eerst nog even alle remmen los. Dat gaan we doen met onze tournee Generaal Mix. Laat het smaken.

0: We hebben hier weer een bon, hè. Van 100 euro liggen bij Food Prepper klaar voor jou. Dat is in minder dan 15 minuten een gezonde verse maaltijd klaar op je bord. En het is trouwens meer dan enkel avondeten. Je kan er ook je lunch of ontbijt mee bestellen. Het is maar waar je goestingen hebt.
1: Het enige wat je daarvoor moet doen is de link raden tussen de platen die we je nu gaan voorschotelen. Are you ready? Dit is de dagschotel.

0: Wat is de rode draad tussen deze drie nostalgie-hits? 100 euro bij Food Prepper. Stuur je antwoord nu door in de nostalgie-app.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, enfin, ja, rosé, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
13: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
12: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
13: en het bed kopen.
14: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
14: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
17: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
18: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Dagschotel.
1: We gaan weer spelen voor je avondeten of je ontbijt of je lunch. Want je doet ermee wat je wil als die bon van 100 euro bij Food Prepper binnen is. Die zou wel eens naar Wendy uit Herentals kunnen gaan. Dag Wendy.
2: Wendy.
3: Hallo.
1: Hallo, hallo. Ja, wat is eigenlijk jouw favoriete moment om te eten? Is dat het ontbijt, de lunch of toch het avondeten?
3: Het avondeten.
1: Het avondeten. Lekker uitgebreid mag het allemaal zijn.
3: Ja.
2: Dat is alvast weer iets om naar uit te kijken. Dus, want het is bijna zover. Het enige, Wendy, wat wij nog van jou nodig hebben, is een juist antwoord natuurlijk. Het is alvast niet rozijnen. Dat werd hier ook doorgestuurd in de app. Heeft ons iets goed doen lachen. Merci, Pieter. Maar nee. Ik ga even de platen nog meegeven. Wendy, we hoorden Rosanna met Toto in de mix. Daarna Roxanne van de Police en Anne van Clouseau. Wat is de link tussen deze drie songs?
3: Volgens vrouwennamen.
2: Vrouwennamen, yes! Zeer zeker dat het is helemaal juist. Wendy, je krijgt van ons een bon van 100 euro bij Food Prepper voor je avondeten, dan je favoriete maaltijd.
1: Ja.
3: Super, dankjewel.
2: Dat is heel graag gedaan.
1: Heel veel kookplezier daar en welkom in de Nostalgie Club ook, hè, Wendy.
3: Dankjewel.

0: En dankzij deze Rosanna van Toto won Wendy uit Herenthal zo net haar eten. Een bon van 100 euro bij Foodprepper Proficiat. En dan gaan we nog een laatste keer spelen zo meteen. Want één iemand krijgt vandaag van ons nog de kans om een gokje te wagen naar de drie bekende stemmen.
1: Als jij denkt dat je het weet, dan moet je nu Ik Weet Het doorsturen in de app. En je telefoon in de gaten houden, want we spelen voor 5000 euro's.

0: Nostalgie.
1: We gaan nog één keer spelen vandaag. Misschien wel de laatste keer. Tenminste, als Bert uit de Aartselaar de drie van Nostalgie kan ontmaskeren. Goedenavond, Bert.
2: Goedenavond.
1: Ja, het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Hè? Heb je er al over nagedacht? Ja. Heb je er al over nagedacht wat je met die 5000 euro zou doen, Bert?
2: Zeer zeker. Wij hebben een hond die daar twee kapotte knieën heeft. En die moet geopereerd worden. Die kruist de rafelen aan. Dus dure affaire.
3: Amai.
1: Okay. Is een duidelijk plan met die 5000 euro.
2: Absoluut.
3: Ja, Bert, het concept ken je waarschijnlijk al, want we spelen het al een paar dagen. Straks hebben we drie namen van jou nodig. Maar eerst gaan we nog eens goed luisteren. Hè.
2: Ja.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: Bert, het moment van de waarheid. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Om te beginnen aan Wouters. Dan onze burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg. En de mannelijke stem is Thomas van der Veken.
3: Ann Wouters, Els van Doesburg en Thomas van der Veken, denkt hij, zegt hij er nog bij. Maar niemand weet het, hè, Bert. Dus kan maar ook wagen. De jury zit al klaar om een oordeel te vellen. En dat krijgen we nu.
0: Je hebt één stem juist.
2: Ah, jammer.
1: Oh, heel jammer. Toch, Bert, we blijven bij die één juiste naam hangen. Morgenochtend spelen we dus verder bij Veronique en Sander om 19:30. Merci wel om mee te spelen. En welkom. Welkom in onze Nostalgieclub, Bert.
2: Dank je wel.
3: En straks hoor hier bij Nostalgie weer een heleboel straffe verhalen achter jouw favoriete hits in Top 3000 Heroes met Tony Talboom tussen 6 en 7.

0: en Bailamos uit 99. Zou je dus wel eens kunnen horen op onze 80s en 90s party binnenkort. Je hebt toch al tickets, hè?
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus. Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.

0: Het weer met Erwin.
1: Hey Erwin.
2: Dag Lenke. Hey.
1: Als we hier naar buiten kijken, is het een beetje een schizofrene toestand, want de zon die schijnt en ondertussen regent het.
3: Maar we hebben nog geen regenbogen kunnen spotten.
1: Nee, dat is nog niet gelukt.
3: Of zijn wij slecht bezig gewoon?
2: Die regenbogen die zijn er ongetwijfeld geweest.
1: Ligt dat
2: en, ja, ik denk het wel, ja, ja. En als je zo'n regenboog spot, dan weet je het gewoon. Hè. Dan is het wisselvallig. Hier en daar vanavond dus nog wat regen of buien. Al is het toch wel de verwachting dat het stilaan overal droog wordt met bredere opklaringen. Nu, dat is een tijdelijke situatie, want in het tweede deel van de nacht en morgen vroeg neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door regen. En die regen die trekt pas morgenmiddag weg richting Duitsland. Dan wordt het opnieuw droog. Maar kijk, tegen morgenavond arriveren al opnieuw buien bij een 17-tal graden. Ja, echt een wisselvallige vrijdag. Maar het weekend wordt beter. Garantie op 100% droog weer kan ik niet geven. Maar op een bui na, het zijn toch vooral de droge momenten met af en toe zon die het weerbeeld bepalen. Minpuntje in het weekend is wel de wind. Staat behoorlijk wat wind. En het is ook niet echt warm, frisjes bij een graad of 14. Maar daar doen we iets aan volgende week. Dan wordt het opnieuw zachter. In die zin, dinsdag en woensdag zitten we dicht bij 20 graden.
3: Dat is toch mooi. Dankjewel, Erwin Franks. Fijne avond en tot morgen vroeg bij Veronique Sander.
2: Yo!
4: Sjans Muziekcafé.
5: Nostalgie.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
2: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
1: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Te veel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
2: Oh, dat moet ik hebben.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
3: Enagreen.
1: Energie-rebellie.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Xina.
4: Xina, ja aan je dromen.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Kom op straat, iedereen gaat.
8: Waar?
7: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
9: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
10: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
11: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI Expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
14: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
15: Hey, ik ben Piet.
16: En ik ben Ruben.
15: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
17: Gordijnland.
16: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
15: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
18: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
15: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
18: Kijk op gordijnland.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
19: Nostalgie. Een goede avond. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En ik begin met het assiseproces rond de dood van kleuter Dien. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op peuter Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor het Gentse Hof van Assise. De Kok doodde de jongen van 4 zo'n 4 jaar geleden. Volgens de gerechtspsychiater is de kans ook groot dat hij opnieuw zulke feiten zou plegen. Ook zijn ex-vriendin staat terecht, maar enkel voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. Premier De Wever heeft zijn coalitiepartners opnieuw gewaarschuwd. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in de Kamer. De begrotingsgesprekken zitten muurvast. De Wever riep zijn collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
20: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Ik besef dat maar al te goed. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
19: De Wever moet volgende dinsdag als een State of the Union voorlezen in het parlement. Maar hoe het er nu uitziet, wordt het moeilijk om die deadline te halen. De huiszoekingen bij de Britse ex-prins Andrew waren onwettig. Dat heeft de Britse politie toegegeven, zegt het Hoge Rechtshof. De politie viel in het huis van Andrew in februari binnen. Hij werd ook opgepakt in een onderzoek naar zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar Andrew stapte naar de rechter om de huiszoekingen aan te vechten. Die zijn nu niet verklaard en alle bewijsstukken gelden voorlopig niet. Het onderzoek blijft wel lopen. En op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Roos van Onderdijk zilver gepakt op de 50 meter rugslag. Ze verbeterde ook haar eigen Belgisch record met 1200ste. De Nederlandse Marit Steenbergen pakte goud. Vorige week zwom van Onderdijk nog naar brons op dezelfde afstand en ze pakte ook goud op de 50 en 100 meter vlinderslag.
6: Nostalgie weer.
19: Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen, we halen het dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er wel kans op buien. Ook zondag nog vrij zonnig met weekend maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Eén stem is ontmaskerd.
17: Ik dacht aan Anne Waters.
8: Wow! Herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
21: Wij zijn
22: nostalgie.
8: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
23: Tony Talbot.
24: Hotel California van de Eagles. Legendarisch, maar raar maar waar. De band wilde deze song tegenhouden. Zo'n grote hit, hoe kan zoiets? We beginnen met Daryl Hall en John Oates, Man Eater.

0: deze jongste van de Jackson Family, duiken we samen weer achter de schermen. Goedenavond.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 1977, Los Angeles. Het nieuwe Eagles-album wordt voorgesteld aan de platenmaatschappij. Hotel California is de laatste track die ze horen. En slaat meteen aan bij de grote bazen. Dit wordt de single, roepen ze. En Don Felder, mede-componist van de song, die valt bijna flauw. Hij denkt, nee, wat een vergissing. Het duurt 6 minuten, begint traag, valt midden in stil en eindigt in een 2 minuten durende gitaarcoda. Ja, je kan er zelfs niet op dansen. En op dat moment wilde de radio vooral rock of disco. Volledig het verkeerde format dus. Maar de gok wordt na een lange discussie met de band toch genomen. Op de radio krijgen luisteraars een ingekorte versie en worden meteen verliefd op die hypnotische riff en het gitaarduet van Don Felder en Joe Walsh. En de te lange en trage song schiet meteen naar nummer 1 en pakt zelfs de Grammy voor Record of the Year. En in de top 3000 gaat hij uiteraard weer binnen de top 10 belanden. Toch?

0: Frinky Toys, dat is altijd ambiance. Zometeen komen ze nog eens langs. En je kent ze wel, hè? De hits van Justin Timberlake. Rock Your Body, Like I Love You, Señorita. Maar ze waren eigenlijk geschreven voor iemand anders. Straks het volledige verhaal.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
10: Info op telenet.be.
11: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
13: Krevel, leef beter.
14: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
19: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
20: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Straks Prince met een hit die hij eigenlijk voor iemand anders schreef. En dat is ook het thema van het volgende verhaal.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Begin 2000 schreef Pharrell Williams een reeks songs. 8 in totaal, speciaal voor Michael Jackson. Hij probeerde ze tot bij hem te krijgen, maar dat lukte niet echt. De nummers bleven op de plank tot Justin Timberlake uit NSYNC stapte en op zoek was naar een nieuw geluid. Pharrell gaf hem die songs en dat werd Justified. Like I Love You, Rock Your Body, Senorita, allemaal hits. Pharrell zei later dat Michael ze had afgewezen omdat hij te veel van zichzelf hoorde. Het was niet uitdagend genoeg voor hem. Maar hij heeft Michael Jackson de nummers wel horen zingen. En dat klonk volgens Pharrell exact als Justin Timberlake. Michael Jackson zong ze dus perfect, maar Justin Timberlake die maakt er echte wereldhits van.

0: prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Medimarket.
5: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: En, wat gaan we vandaag doen?
8: De badkamer
7: in de schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
7: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.

0: 15 oktober in de Afwasdoom. En ik heb ook gehoord dat hij naar de Lokerse feesten komt. Ja, ja, Bryan Adams die houdt van België. En ook van nostalgie, want hij zit hier net na 7 uur met een van zijn grote hits.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Maar eerst het verhaal van Bruce Springsteen. Misschien moeilijk te geloven, maar in 1974 zat hij totaal aan de grond. Hij zat in een gammel huurhuisje aan de kust van New Jersey. Twee albums vol lovende recensies, maar niemand wou ze kopen. Hij voelde zijn droom wegglippen. En dan, midden in de nacht, gaat hij achter de piano zitten. Hij wil één laatste kans wagen. Eén nummer dat alles zegt. Iets dat klinkt als Roy Orbison en The Wall of Sound van Phil Spector. Met het gebrul van een Harley eronder. Hij schrijft zijn reddende song, Born to Run. Maandenlang sleutelt hij eraan tot het goed voelt. En als het nummer in 1975 eindelijk op de radio knalt, verandert alles. Zijn platenlabel Columbia zet alles op hem. De critici juichen en Bruce wordt plots the future of rock and roll. Wat begon als zijn laatste kans, werd zijn eeuwige startschot.

0: Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Green. Energie Rebelli.
3: Een goede avond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Fraukje Kaljon. In Vlaanderen blijft code oranje van kracht voor de droogte. Ondanks dat het de afgelopen dagen toch al wat geregend heeft, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was een uitzonderlijk droge maand en de regen die nu valt is niet genoeg. De waterpeilen van verschillende waterlopen staan nog zeer laag. En ook het grondwater staat op meer dan 8 op de plaatsen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. En dat betekent dus dat we nog altijd bewust en zuinig water moeten gebruiken. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op Peuter Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor het Gentse Hof van Assise. De kok doodde de jongen van 4 zo'n 4 jaar geleden. Volgens de gerechtspsychiater is de kans ook groot dat hij opnieuw zulke feiten zou plegen. Ook zijn ex-vriendin staat terecht, maar enkel voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat die nog leefde toen de kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. De bekende kinder- en spoedarts blijft een maand langer aangehouden met een enkelband. Dat heeft de Raadkamer in Brussel beslist. De man van 58 wordt verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. En die diende daarop een klacht in. Intussen heeft het UZ Brussel de samenwerking met de arts stopgezet. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baan zwemmen. Eerst pakte ze zilver op de 50 meter rugslag en verbeterde ze haar eigen Belgisch record met 1200ste. Daarna verbeterde ze ook haar record op de 100 meter wisselslag, ook met 1200ste. En ze zwom daarbij opnieuw naar zilver.
2: Nostalgie weer.
3: Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen, we halen dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er ook kans op buien. Ook zondag nog vrij zonnig met weekend maxima tot 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Eén stem is ontmaskerd.
4: Ik dacht aan Anne Wouters.
5: Wow!
2: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
2: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Astrid Koppes in de studio. Voel dat daar nog veel meer anekdotes zitten in dat vat.
2: Ja, ik heb vooral eens een heel gênant moment gehad. Dat was ook in Los Angeles, heel lang geleden. Ineens kregen wij zo een beetje een indecent proposal. Zo eigenlijk een swingers proposal.
1: Oh my god.
2: En heb ik gewoon als excuus gezegd dat dat mij misvallen was. Dat ik wat krampen had en dat ik eigenlijk naar huis wilde en zo.
1: Krampen? You're right.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
3: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
12: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
18: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen, online op alternate.be of in de winkel.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai. Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
1: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
14: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Voor sfeermaker Tijn van Maat. Bloemen van op baktalent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
3: Reserveer op tuincentraklaas.be.
4: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede avond. Een schietpartij in Antwerpen vanavond, niet ver van het Centraal Station. Daarbij zouden volgens sommige media meerdere gewonden zijn gevallen, maar dat is nog niet bevestigd. De politie en de hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou één of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. En buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hun kinder weg te halen. Die discussie moet stoppen, zei Prévot in het parlement.
6: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbaan.
5: Vooral de MR en NVA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden.
1: Eén stem is ontmaskerd.
7: Ik dacht aan Ann Wouters.
1: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
8: Wij zijn
9: Nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
0: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
3: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook 3 verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan 3 gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
1: Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. Er zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. De man was toen al 10 dagen vermist. De 2 verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselaren in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen. Dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter ze al nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Eén stem is ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Ann Wouters.
0: What? Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
4: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
0: 1 stem is ontmaskerd.
5: Ik dacht aan Anne Wouters.
6: What?
0: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
7: Wij zijn
8: Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stem is ontmaskerd.
1: Ik dacht aan Anne Wouters.
2: What?
0: Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.